0: Goeienacht. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiten van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: van 4 uur.
1: Goedemorgen. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL 4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook honderdduizenden bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Dr. Hook. Where you're in love with a beautiful woman. Zo.
1: Goedemorgen. Ik kijk op de klok. Het is alweer 6:00. Dit is jou. We gaan beginnen aan de Koen en Sander Show met uiteraard het nieuws. Krijg je van Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Veel schade na een korte hevige storm in Twente. Er zou een hele kleine tornado over het dorp Glanerbrug zijn geraast. Waardoor onder meer daken van huizen zijn afgewaaid. Maar dat niet alleen. Je hoort de veiligheidsregio bij Hart van Nederland.
3: Er zijn bomen omgewaaid. Er zijn daken van woningen en schuurtjes afgewaaid. Bomen omgevallen. Dakpannen van de huizen afgewaaid. Heel veel schade.
2: Ook is asbest vrijgekomen door de storm. Mensen in Glanerbrug krijgen dat advies om voorlopig niets uit hun eigen tuin te eten. Het weer heeft voor nog meer problemen gezorgd. Bij Rokanje in Zuid-Holland is namelijk een man omgekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duin ingeblazen en kwam daar hard terecht. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar daarvoor was het al te laat. En dan een uitgestoken hand van het Kremlin. Als de Oekraïense president Zelensky wil praten over vrede, is hij elk moment welkom in Moskou. Dat hebben de Russen laten weten na een open brief van Zelensky. Daarin riep hij de Russische president Poetin op om te gaan praten over het einde van de oorlog. Ook de Amerikaanse president Trump ziet zo'n ontmoeting helemaal zitten.
4: Glad that they're maybe talking about me. I think it would be great if they met. They should. Get it done.
2: Ja, Trump hoopt dat ze er zo snel mogelijk uitkomen. En opnieuw een opsteker voor de voetballers van het Nederlands elftal. Zweden, de tweede tegenstander van Oranje op het WK, speelde in de laatste oefenwedstrijd gelijk tegen Griekenland. Het werd gisteravond 2-2. Eerder deze week verloren de Zweden al van Noorwegen. En ook nog opvallend, het grote Frankrijk verloor gisteravond van Ivoorkust. En Spanje speelde gelijk tegen Irak.
1: Nou, wat is dat dan alweer voor iets raars?
2: Ja, ze speelden ook echt met Mbappé, Frankrijk.
5: Ja, we worden wereldkampioen, jongens. Tegen de kleintjes in Overdeel moet je het niet laten liggen.
2: Nog het weer van Weerplaza. Het gaat een wisselvallige dag worden. Met soms een paar buien, ook zon. Verder wordt het 17 of 18 graden.
1: Ik werd vanmorgen wakker en ik moest aan Nederland zelf al denken. Ik zeg het nu maar gewoon, want het is vroeg. En is het glas weer half vol. Ik denk dat het een deceptie gaat worden, dit WK.
5: Altijd lekker zo'n opsteken. Ja.
0: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Sander, goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen.
1: We gaan in het frisse moed tegen de nieuwe Koen en Sander Show. Begint met Wham!

0: vrijdag 5 juni op de kalender. Betekent de laatste Koen en Sander show van deze werkweek. Met in de gelederen deze ochtend Sander Lantinga.
1: En hele goede morgen.
0: En nieuwslezer is Carne van der Brink.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben nog altijd even benieuwd, Sander. Ik had regen onderweg.
1: Ja.
0: Ben je op de fietsie?
1: Ik ben op de fietsie.
0: Zo?
1: Geen spettertje gehad.
0: Oh, wat lekker.
1: Lekker. Nee, ik check dan toch altijd voor wat het waard is tegenwoordig. Want je kan het niet meer vertrouwen, alle buienradars weer alarmen. Maar ik zag toch, je gaat er toch vanuit. Ik zag dat de buien er al overheen waren. Ik denk, nou, dan ga ik veilig op de fiets. En inderdaad, het bleek een goede keuze.
0: Ja. Hey, en dan hadden we gisteren jouw vrouw in de uitzending.
1: Ja.
0: Want die kijkt nooit op weer-apps.
1: Nee.
0: Dus die zorgde dan voor dat de kinderen vervolgens zonder jas naar school gaan, terwijl het bakken naar beneden komt en zo. Is het daar nog over gegaan gisteren in Huizenland te gaan?
1: Nee, want zij is een lang weekend met vriendinnen naar een eiland.
0: Oh.
1: Dus ik ben alleen thuis.
0: Papa is alleen thuis?
1: Ja. En hoe heb ik de kinderen dan aangekleed? Nou niet, want die hebben voor de verandering weer eens een studiedag.
0: Oh.
1: Ja, want we hebben natuurlijk al net de tweede Pinksterdag.
0: Hemelvaart.
1: Hemelvaart. Goede Vrijdag. Krokus. En voorjaarsvakantie gehad. Ja.
0: Wat is dat toch allemaal weer? Die studie, ik begrijp die studiedagen niet. Wordt er dan daadwerkelijk iets aan studie gedaan door bijvoorbeeld leerkrachten?
1: Nou, het is voor leerkrachten, want ook maandag hebben ze een studiedag. Het is voor leerkrachten een moment om elkaar te toetsen en de lesstof aan te passen.
0: Mm-hmm.
1: Aan de huidige tijdgeest. Wat natuurlijk wel te wensen is. Maar het is ook, heb ik begrepen, kijk, die rapporten. Vroeger had je een 3 en een 4 of een 5 of een 8 en dan stond er goed gedaan, Koen. Punt.
0: Ja, stond er bij mij niet zo vaak in mijn rapport.
1: Ja, dat stond er volgens jou beter, maar je blijft zitten, punt.
0: Ja.
1: Maar nu komt er per vak een heel verslag bij. Van nou, we zien dat Koen goed meedoet. Motoriek laat nog wat te wensen over. Maar in de klas is het een leuke jongen.
0: Ja.
1: Concentratie ook goed. Maar motoriek, nogmaals, laat het wel wat te wensen over. En hij moet proberen ook niet alleen maar met zijn hand in zijn broek te zitten en actief mee te doen. Nou, dus per vak komt er een heel verslag. Ja, en dat moet allemaal geschreven worden.
0: Ja, okay.
1: Daar staan al die dagen over. Ja. Ik snap wel dat leraren dat liever niet in hun eigen tijd doen. Dus daarvoor snap ik het wel.
0: Dus leraren, leerkrachten zijn daadwerkelijk op studiedagen bezig met school? Ik denk dan altijd, ja, met een beetje mooi weer liggen ze natuurlijk al gok in.
1: Kijk, ik ga er uit van het goede van de mens. Maar wij hebben bij onze vorige werkgever mensen gehad die thuiswerkdagen hadden.
0: Ja,
1: en die waren vervolgens gewoon niet te bereiken.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: En die kwamen dan met een zonnebrilafdruk gewoon gebruind. Kwamen ze gewoon weer de volgende dag op het werk.
0: Ik ben wel even toch benieuwd. Als er leerkrachten zijn die nu luisteren.
1: Ja.
0: Het zal waarschijnlijk niet, want ze hebben een studiedag. Daar liggen ze nog in bed.
1: Als ze nu vroeg beginnen, dan kunnen ze ook eerder stoppen vandaag.
0: Ja, dat is ook weer zo, ja. Maar laat eventjes weten.

0: onderwijs ofwel via workshops.
1: Ah.
0: Dat ook te maken heeft met onderwijs.
1: Ja.
0: Dus wij gaan gewoon naar school. We hebben dan geen vrije dag. De leerlingen wel, maar wij zeker niet.
1: Nee.
2: Ja.
1: En ook Jolanda hebt het. Ik werk op een hogeschool. Bij ons worden de studiedagen echt gebruikt voor studie. Zowel voor onderwijzend personeel als de ondersteunende diensten.
3: Ja, nee, daarom. Dus we moeten daar niet geringschattend over doen.
1: Nee, dat doen we ook niet. Alleen ik kan me wel voorstellen, als ouder moet je natuurlijk maar steeds maar weer je oppas regelen, je dingen regelen, want jouw werk gaat wel gewoon.
3: Nou ja, precies dat. Je stelt je er wel op in. Maar goed, als je het tijdig weet, stel je je daar weer op in. Het is altijd een beetje schipperen.
1: Ach ja, en zo schipperen we lekker deze vrijdag door. Staat het weekend voor de deur, zo is het ook. En Sander,
3: ja,
1: heb je er eentje?
3: Juist.
1: 6:15 is het geweest. Hoogste tijd voor. En daar gaan we het weekend mee in, dus moet een goede worden. De spreuk van Sander.
3: Als het eenzaam aan de top is, zit je op de verkeerde berg.
1: Ik zie Carné hoofdschuddend lachen. Een beetje zo van...
4: Wel weer leuk.
1: Ja.
3: Wel weer leuk? Wat had jij nou verwacht?
1: Matthew Wilder hoor je nu bij Joe. Hier is Break My Stride.

0: Stewart. Do you think I'm sexy in de Joe Ochtendshow? Straks het nieuws van 6:30. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, daarin dat even in de tuin zitten gevaarlijk kan zijn. En we moeten het zo hebben over dit geluid.
2: Oh ja, deurenmast.
0: Oh nee.
1: En het is ook geen zwermbijen.
0: Oh nee.
2: Oh niet?
1: Nee.
0: Nee, Sander, kom op.
2: Wat is dit?
0: Nou, luister nog eens even goed. 16 jaar geleden.
2: Ja? Ik dacht dat dit de bijen waren.
0: Nee, ja, zo klinkt het een beetje. Een heel langwerpig ding. Denk aan voetbal, WK.
2: Oh
0: ja, je hoort het zo.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld. It's like
11: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: soep.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Goedemorgen, het weerbericht van Weerplaza. Een wisselvallige dag, een paar buien, ook wat zon. En het wordt maximaal een graad of 18 vandaag. En dan de verkeersinformatie. Het aantal vertragingen op dit moment in Nederland. Daar komt ie. 0. Lekker doorrijden dus. En luisteren naar het nieuws van 6:30. Carné van der Brink.
10: Goedemorgen. Een windhoos heeft voor een spoor van vernieling achtergelaten in het Twentse dorp Glanerbrug. Bomen waaiden om en takken braken af. In één straat waaiden zelfs de daken van huizen af door de plotselinge harde wind. En het vertelt ook deze bewoner bij Hart van Nederland.
11: Alles vloog door de lucht. De partytent, de dakpan die vlogen van het dak. Ja, en was ook maar heel kort. Dus kort, maar heel heftig.
10: Ja, en die losgeraakte daken zorgen voor nog meer problemen. Er kwam asbest bij vrij en dat ligt nu bij mensen in de tuin. Daarom mogen ze nu tijdelijk geen groente of fruit uit eigen tuin eten. Ook in de tuin zitten wordt voorlopig afgeraden. Dan naar Groningen. Een buschauffeur zorgde voor flink wat verbazing daar in Leek. Niet alleen omdat hij op een plek reed waar de bus normaal niet komt, maar al helemaal omdat hij een kapperszaak binnen is gereden. En meldt RTV Noord. Is veel schade, maar niemand raakte gewond. Wel was er een ander probleem. Door het ongeluk konden de mensen van de lokale markt niet makkelijk het dorp uitkomen, omdat die alles blokkeerde. Ja, en er is een recordbedrag opgehaald bij de jubileumeditie van Alpe d'Huez. Mensen gingen gisteren massaal de Franse berg Alpe d'Huez op. Daarbij is tot nu toe net iets meer dan 25 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Dat is bijna 5 miljoen meer dan vorig jaar. 5500 mensen deden mee. Deze vrouw vertelt bij RTL waarom de Alpe d'Huez zo bijzonder is.
12: Iedereen en het voor iemand anders doet en gewoon een goed doel heeft om een berg op te gaan en gewoon zich helemaal kapot te fietsen.
10: Ja, waarschijnlijk loopt het totaalbedrag nog verder op. In oktober wordt de echte eindstand bekendgemaakt.
13: Dan heb je bijvoorbeeld in de Tour de France. Dan doen ze, af en toe wordt de Tour de Alpe d'Huez ook wel opgenomen.
9: Ja.
13: En er zijn die gasten, die zijn dan binnen 40 minuten boven. Die beklimmen dan maar één keer. Vind ik zo harteloos. Ja. Die snappen die hele actie dan niet, die Tour de France. Die denken alleen maar aan zichzelf.
10: En slecht nieuws voor de fans van deze toeters.
9: Ik weet niet wat je gaat zeggen, Carné, maar ik ben er nu al bang voor.
10: Nou, ik denk eigenlijk wel goed nieuws. Want de Vuvuzela mag tijdens dit WK namelijk niet meer de stadions in. De FIFA verbiedt de lange plastic toeters en alle andere dingen die voor veel lawaai zorgen. Neem je wel een lawaaimaker mee, dan kom je het stadion niet in of word je weggestuurd. De Vuvuzela werd in 2010 bij het WK in Zuid-Afrika wereldwijd bekend, maar kreeg toen al kritiek vanwege het geluid. Wat je het best kan vergelijken met een zwermbem bijen.
13: Ja. Kun je die eerste zin nog even uitspreken?
10: Ja, slecht nieuws voor de fans van deze toeters.
13: Zijn er fans van de Vuvuzela? Bestaan die?
10: Het was wel echt een raas. Iedereen had wel die Vuvuzela, toch?
9: 16 jaar geleden.
13: Omdat je als je anderhalf pilsje kocht, kreeg je er 4 van die toeters bij.
10: Ik was er niet goed in. Ik zat alleen maar te blazen.
9: Jij kreeg er geen geluid uit?
10: Nee, ik kreeg er geen geluid uit.
9: Carné heeft er alles aan gedaan.
13: Ja. Kan dit nou weer?
10: Ja.
13: Kinderen van 2 kunnen op dat ding spelen en jij bent de enige op de hele wereld die uit zo'n plastic ding ging, had je de verkeerde kant.
10: Oh, moet je dat kleine ding?
9: Caitlin, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Caitlin. 25 jaar ben je, komt uit Rotterdam. Ja, je doet mee aan de beroepentest. Dus we gaan samen met onze luisteraars jouw beroep raden. En Sander heeft alvast een vraag voor je.
13: Caitlin, ik ga een gekke vraag stellen, maar het is vrijdag. Stel, je bent gewoon midden in je werkdag. Je doet wat je doet op je werk. Kan je dan eventjes lekker 30 seconden hard op een Vuvuzela blazen?
14: Nee, denk ik niet.
9: Je denkt het niet?
13: Maar kan het of kan het niet? Ja of nee?
14: Nee.
9: Het kan niet. Doen wij hem nog even. Zes vragen hebben we nog over, Caitlin, straks om achter jouw beroep te komen. De beroepentest over 3,5

0: Gloria Estefan. Caitlin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij klaar voor de beroepentest?
1: Ik ben zeker klaar.

0: Sappen dat ze uit Rotterdam komt en 25 jaar is. En proberen samen met jou achter haar beroep te komen. Meepuzzelen mag natuurlijk in de app van Joe als je een idee hebt. Een vraag is al gesteld door Sander. Zou je tijdens je werk 30 seconden zomaar op een vuvuzela kunnen blazen? Vandaag in het nieuws, hè, dat gekke instrument veel gebruikt tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika. Antwoord van Caitlin, dat kan niet.
1: Dat kan niet. Caitlin, we gaan door met vraag 2. En die luidt, waar zie jij het meest tegenop op zo'n werkdag?
2: Vaak het vroege opstaan.
1: Oh,
0: juist. Wanneer is een werkdag voor jou geslaagd?
2: Als ik een klein succes heb behaald.
0: Als je een klein succes hebt behaald.
1: Oké, welke geluiden hoor jij veel op je werk? En het zou leuk zijn als je bijvoorbeeld zo'n geluid kan reproduceren.
0: Mijn god, horen jullie dat ook?
1: Dat is toch die vuvuzela.
0: Wat gebeurde hier?
1: Ik schrok er een beetje van eigenlijk.
0: Caitlin, ik durf het bijna niet te vragen. Maar zou je hem misschien nog één keer kunnen doen? Want het viel een beetje weg hier.
1: Katie, heb jij je medicijnen gehad vandaag?
2: Ja.
0: Ik heb hem even opgenomen. Dit is. Wat is dit? Ik denk, het zou een paard kunnen zijn wat heel goed is nagedaan.
1: Of dat je plaat van Led Zeppelin achter zijn voren draait en een boodschap van Satan hoort.
0: Nou ja, oké, ik ga het gewoon vragen. Wat doe je hierna, Caitlin?
2: Ik ga zo terug mijn bed in.
0: Nee, oh, sorry, nee. Die bedoelde ik niet. Niet wat je hierna gaat doen, maar ik bedoelde hier dit. Wat doe je hierna?
2: Meelachen.
0: Nou jongens.
1: Zullen we het gewoon opgeven? Het kan ook een keer dat we gewoon zeggen, we geven het op. Ik kan even de vraag.
3: Geef je ook cursussen?
2: Nee.
3: Lachcursus.
0: Nee, daar schieten we wat mee op.
3: Ja, sorry.
1: God, weer de vraag nog eraan. Nou, de laatste. Wat heb je het meest in je handen?
0: Hallo?
2: Wat heb ik het meest in mijn handen?
0: Mm-hmm. Waarschijnlijk heeft ze niks in de handen.
2: Natte doekjes. De
1: baron. Nou... Tot 10 uur gaan we uitsluitend muziek draaien. Wij gaan gewoon lekker weekend vieren. Wij spelen elkaar maandag.
0: Hey, maar luister. Gisteren, dachten we ook echt, we gaan het niet goed hebben. En toen hadden we het toch goed.
1: Ja.
0: Ik vind wel dat we alles op alles moeten zetten.
1: Zeker, maar gisteren zat er iets meer gestroomlijnde variatie in.
0: Vroeg opstaan. Je bent blij als je een klein succesje hebt behaald. Je lacht mee met mensen. Je doet meelachen, je geeft geen cursussen en natte doekjes. Ja, nou ja, moeten we daar dan weer mee?
1: Laten gaan. Nou, even mag, hè. Misschien denk je, jongens, doe eens wat denigrerend. Wij weten het gewoon wel. Ja. En meld je via de app en zet ons op het juiste spoor.
0: Is toch al één antwoord wat ik veel voorbij zie komen, hoor. Dus, Caitlin, we komen zo bij je terug. Tot straks.

0: to want me.
1: Een lekker begin van je dag met de beste 70s, 80s en 90s. En Coen en Sander. Dit is Joe.

0: Cheap Trick. I want you to want me. Met Joe, goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor vrijdag, de 5e van juni. De beroepentest. Ja, we hadden bijna het bijltje erbij neergegooid. En bijna hadden we het opgegeven om achter het beroep van Joe luisteraar Caitlin te komen. Uit Rotterdam, ze is 25 jaar. Nou, wat weten we over haar werk? Ze kan niet zomaar op een vuvuzela gaan blazen. Dat wordt niet gewaardeerd. Ze kijkt het meeste op tegen het vroege opstaan. Een werkdag is geslaagd als ze een klein succes heeft behaald. We weten dat ze geen cursussen geeft. Ze gebruikt vaak natte doekjes. En enig geluid, dat hoort ze vaak op haar werk. En dat geluid dat heeft ze ook even nagedaan. Dat klinkt dan zo. Ja, het is het geluid van meelachen.
1: Ja, nou goed, er komt er van alles binnen. Kliniek lounge, toiletjuffrouw, stewardess, de kraamafdeling. En dan ontvouwt zich eigenlijk een tweesplitsing. De ene kant denkt wat bijvoorbeeld Iboya denkt.
2: Caitlin werkt gewoon op een kinderdagverblijf, jongens. Dat snappen jullie toch wel met die vochtige doekjes.
1: Ja, en hetzelfde geldt voor Ingeborg.
3: Ik denk dat ze in de kinderopvang werkt.
1: Ja. En de andere helft zit op het spoor van Maarten.
4: Vol overtuiging durf ik te zeggen dat Caitlin in de gehandicaptenzorg werkt.
1: Oh ja.
4: Kleine succesjes worden gevierd. Ze moeten schoongemaakt worden, ze moeten gewassen worden. Ik ben er bijna van overtuigd.
1: En dan moet ik ook nog zeggen dat er nog een paar mensen denken dat ze bij een kalkoen te kweken werkt.
0: Nou, weet je waar ik heel goed op ga? De overtuiging van Maarten, die er gewoon eigenlijk van overtuigd is. Daar zou ik wel op mee willen gaan.
1: Ja, dus de overtuiging van Maarten overtuigt jou.
0: Precies.
1: Nou, dan gaan we toch mee met Maarten.
0: Ja, ja, ja. Caitlin, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Werk jij in de gehandicaptenzorg?
5: Nee.
0: Zat het antwoord er wel tussen?
5: Jazeker, ik werk in de kinderopvang.
0: Oh. Shit. En wat bedoel je dan met kleine succesjes?
5: Ja, het zijn kleine kinderen. En ieder klein succesje wordt gevierd.
0: Nou ja.
1: Ja. En hoe laat begin jij dan?
5: Ik begin om 7:00.
1: Oh ja. Ja.
0: Dan moet je vroeg je bed uit inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar vandaag dan niet, want je zei net je keertje straks gewoon, je gaat
5: ja,
0: weer terug naar bed.
5: Nee, ik ben vandaag zo lekker vrij.
0: Ja, dan moest je nog eerder je bed uit. Voor de beroepentest. Hé, hey, nou ja, Caitlin, hè, potverdorie. Ja, jammer, jammer, jammer. Dat is niet goed, maar aan jou heeft het niet gelegen. Zou je nog één keer een lachertje na kunnen doen?
5: Ja.
0: Hé, hey, fijne dag, Caitlin.

0: Baby, I love your way. Het is 5 voor 7. Dat betekent straks in de ochtendshow het nieuws met Carné.
1: Ja, en daarin zijn onzekere tijden voor een grote groep mensen. En de Formule 1 blijft ook de komende jaren vol glitter en glamour.
0: Ja, hoor je straks over een paar minuutjes. En Sander,
1: ja?
0: Realiseer jij dat het de laatste dag van de werkweek is? En dat jij nog even vol aan de bak moet voor het spelletje De Drie Noten. Beat Sander editie. En Monique is onderweg naar de studio.
2: Oh, Monique, ja. Monique. Nou, Monique, doe voorzichtig als je dit hoort. Je bent van harte welkom.
0: Ze kan €2000 winnen als ze vandaag van jou wint met De Drie Noten. Je mag alvast even warm draaien. We zoeken de titel van dit nummer.
2: Dat is Beat It.
0: En dat is goed.
2: Ja.
0: Ja, dat was te doen. Bied dit hoor je zometeen in de ochtendshow.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Everyone from left to right van Holland
4: komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: is een vrijdagochtend bezig aan de ochtendshow. Het nieuws van 7, hier is Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Nog veel onduidelijk over de toekomst van Moerdijk in Noord-Brabant. Het is nog steeds niet duidelijk of het dorp blijft bestaan. Er zou deze maand een besluit over worden genomen, maar ook dat is uitgesteld. Deze Moerdijker zegt bij RTL dat hij baalt van de onduidelijkheid.
19: Je weet gewoon op een gegeven moment niet meer wat waar is en wat goed is. Maar ik hoop gewoon dat ze er heel goed over nadenken en dat ze ons gewoon een goed toekomstperspectief gaan geven.
1: Het dorp moet mogelijk wijken vanwege de industrie, maar of dit ook echt doorgaat is nog altijd de vraag. In het Drentse Glanerbrug mogen mensen even geen groente of fruit uit eigen tuin eten. Komt door de harde wind van gisteren, een mini-tornado wordt het zelfs genoemd. Je hoort de veiligheidsregio erover bij Hart van Nederland.
20: Er zijn bomen omgewaaid, er zijn daken van woningen en schuurtjes afgewaaid, bomen omgevallen, dakpannen van de huizen afgewaaid, heel veel schade.
1: Ja, naast schuurtjes zijn ook daken van verschillende huizen afgewaaid. Daar zat asbest in, maar het lijkt mee te vallen. De kankerverwekkende stof wordt nu opgeruimd door speciaal bedrijf. In de woestijn in Afrika zijn bijna 50 mensen omgekomen nadat ze autopech kregen. De groep was onderweg naar een feest toen hun truck strandde. Al snel raakte drinkwater op en door enorme hitte raakten de passagiers uitgedroogd. Twee mensen wisten zichzelf al te redden door kilometers lang door de woestijn te lopen. En uiteindelijk kwamen ze een plas water tegen. En de Formule 1 blijft voorlopig naar de gokstad van de wereld afreizen. De organisatie achter de race in Las Vegas heeft het contract namelijk met 10 jaar verlengd.
0: Zo.
1: De nachtraces trekken elk jaar honderdduizenden bezoekers en brachten de Amerikaanse gokstad al miljarden op. Ja, en voor Max Verstappen is het ook een speciaal circuit. Hij won al 2 edities en werd er zelfs wereldkampioen in 2024.
0: Ja. En dit weekend wordt er weer gereisd, hè?
1: Monaco.
2: Oh, leuk.
0: En dan weet je dat je eigenlijk vooral op zaterdag moet opletten, want de kwalificatie is dan het leukste. De race is eigenlijk gewoon een optocht aan auto's.
1: Omdat het, die je niet kan inhalen.
0: Je kan niet inhalen. Nee.
1: Het weer van Weerplaza, een wisselvallige dag. Gaat het worden, een paar buien, maar het ook wat zon. Het wordt maximaal gaat of 18.
0: Ja, Carné, dankjewel. Ga naar het verkeer. Ja, vrijdagochtend is er heel weinig aan de hand. Er is 1 korte vertraging op de A37, knooppunt Holsloot richting Meppen. Dat is bij Duitsland. Voor de Duitse grens 5 minuutjes.
21: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Grote vriend van de Koen en Sander Show blijkt een oplichter. Wie dat is, hoor je zo.
2: Ja!

0: gisteren naar de docu zitten kijken. We hadden Arend Baden in de show.
1: Oh, heb je gekeken?
0: Ja, The Verdict op Netflix over de mindere kant van Michael, zou ik maar zeggen. Ja. Kindermisbruik, vermeend kindermisbruik moet je er dan bij zeggen. Het is interessant om te kijken.
2: Oh. Goedemorgen.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, je mocht het nooit zeggen op de radio, want je kreeg altijd heel veel fans over je heen. Maar Wacko Jacko werd vaak gezegd ook over Michael Jackson. In een documentaire komt het veel aan bod, kan ik je vertellen.
1: Ja, en hij is helemaal ziek ook, hè?
0: Ziek?
1: Hij ligt met een stopneus in bed.
0: Nee, maar ga maar kijken wat het is.
1: Ja, ik ga het zeker.
0: Het is absoluut de moeite waard. Goedemorgen, vrijdagochtend. Dan is het lekker zo vlak voor het weekend. Welkom bij de ochtendshow van Joe. Met het aantal mensen dat met een tekenbeet te maken krijgt. Dat ligt op een hoog niveau al dit jaar. En dat is zorgwekkend, want de piek moet nog komen. Blijkt allemaal uit gegevens van tekenradar.nl.
1: Ja, dat bestaat, hè. We hebben buienradar, barbecue-radar, mistradar, sneeuwradar, maar ook tekenradar.
0: Tekenradar. Ja, het is opletten. Ja, je hebt kleine kindjes, Sander. Check jij ze goed?
1: Absoluut. We waren natuurlijk 2 geleden op kamp. En daar ging inderdaad via de allerhande appgroepen dat heel veel kinderen met teken thuis waren gekomen. Dus extra goed controleren. Ja. Dus ik heb ze echt 2 keer gecontroleerd. Maar ik heb nog steeds, gek genoeg, in mijn hoofd dat een teek toch zo groot is als een lieve heersbeestje.
0: Ja, als hij zich vol met bloed heeft gezogen, wel. Maar anders niet. Is het
1: dan is het echt een speldenknopje.
0: Heel klein is het.
1: Maar dan is het toch, want een van mijn dochters die ziet best wel even moedervlekjes. Dus je slaat elke keer een soort van aan, maar dan is het niet waar.
0: Ja, nee, dat snap ik, ja. Maar goed dat je het doet. En dat is dus een tip voor een ieder. Houd in ieder geval allemaal in de gaten.
1: Zal ik eens even kijken hoe het bij jou is op de tekenradar?
0: Bij mij op de tekenradar?
1: Ja.
0: Waar ik woon?
1: Op je woonplaats?
0: Ja, is goed.
1: Nou, groen hoor, Koen.
0: En dat is goed.
1: Dat denk ik wel.
0: Ik woon in een heel bosrijk
1: gebied. Oh, nee.
0: Ik wou zeggen.
1: Nee. Een tekenbeet. Dat is raar.
0: Heb ik een tekenbeet? Dat kun jij zien op die tekenradar.
1: Ja, want dat zie ik aan die rode kring om je ogen.
0: Goed, houd in de gaten. Dan is er schokkend nieuws. Ja, ik wist niet waar ik las, joh. Het is een vriend van dit programma. We bellen hem regelmatig. Een man met een gouden hart. Bekend natuurlijk om de Amsterdamse tafelzuren.
1: Ja.
0: Dan heb ik het natuurlijk over...
1: Oos.
0: Ja. Maar Oos heet helemaal geen Oos. Oos heet eigenlijk Auger.
1: Oh.
0: Ja. In zijn paspoort staat de naam Auger Lussink.
1: Nee, dat...
0: Dat is zijn neef.
1: Dat is zijn neef.
0: Maar hij heeft dezelfde voornaam als zijn neef.
1: Ja.
0: Hij heet dan Auger Kersbeke.
1: Ja, en Auger Lussink is van het welbekende pakkenwinkeltje. Aan de Pensje Hoofd.
0: Dat zegt bij niks.
1: Zeg dat niks?
0: Nee.
1: Waar Dries Roelvink in zijn Real Life Soap 2 keer per week binnenloopt voor een kop koffie, waar Honoria werkt en dat soort dingen. Ja, het gaat van de ene Real Life Soap naar de andere.
0: Oh, maar jij bedoelt gewoon Auger de pakkenwinkel?
1: Ja.
0: Ja, maar dat is geen pakkenwinkeltje.
1: Nou,
0: dat is toch heel groot?
1: Ik was even gewoon een beetje gewoon wel een soort van... het is geen zoet supply factory.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar goed, die ken ik wel, ja.
1: En vroeger zeiden wij altijd Oger.
0: Oger, ja.
1: Oger.
0: Ja. Oger Kersbeke. Ja, maar Oos heet dus Auger. Ja, grappig. Het is een beetje veramsterdamst, zoals hij dat dan zelf zegt.
1: Snap ik wel dat je van Auger Oos maakt, hoor. Van afkorting.
0: Hé, Sander, je moet toch echt even aan de bak vandaag. Want we hebben natuurlijk de 3 noten nog. Monique is jouw tegenstander. Straks rond 8:30 ga je weer een liedje uit de 70s, 80s en eentje uit de jaren 90 proberen te raden. €2000 kan ze winnen. Maar jij gaat ook weer een WK-gadget testen.
1: Ja. Zeker, want het is echt begonnen. De WK-koers heeft toegeslagen. Het maakt niet uit wat je koopt. Of nou een pak natte doekjes is, vochtige doekjes, Pampers, bier, wijn of borrelnootjes. Je krijgt er een gadget bij.
0: Ja, er is een gadget bij. En één is natuurlijk een beetje een prul. Denk je, wat heb ik daar aan? Maar er zitten natuurlijk ook hele leuke gadgets bij.

0: dit vind ik heel leuk. We hebben een appje binnengekregen van KLM-piloot Jorne, die het Nederlands elftal heeft gevlogen.
1: Oh. Goedemorgen, Koen en Sander. Jorne hier van KLM. Wij zijn net aangekomen in New York.
0: Ja, net aangekomen in New York. Verslag van Jorne krijg je zo dadelijk.

0: Aretha Franklin. Just a little bit. Respect. Heel erg leuk dat wij een bericht hebben gekregen van de piloot van het KLM-toestel dat gisteren het Nederlands elftal naar New York heeft gevlogen. Waarom eigenlijk naar New York, Sander?
1: Omdat ze daar nog gaan oefenen.
0: Ja.
1: Ja, tegen Oezbekistan. En dat is volgens mij overmorgen alweer.
0: Of maandag? Nee, maandag. Maandag.
1: En dan gaan ze vanaf maandag, dinsdag gaan ze door naar de ground base.
0: Nou, hoop ik wel dat ze maandag even dat Oezbekistan oprollen, hoor. Ik vind het toch jammer dat die uitzwaaiwedstrijd
1: voelt. Nou, het is wel wat wel duidelijk gaat zijn, denk ik wel. Dus dat maandag wordt wel gestart in de sterkste opstelling. Dus echt hoe die wil gaan spelen. Ja. Dus dan weten we wel iets meer, denk ik.
0: Oké, maar mag ik dan jou even op de man afvragen?
1: Ja.
0: Is dat dan met Depay of zonder Depay? Want die heeft natuurlijk weinig wedstrijdritme.
1: Ik denk zonder Depay.
0: Oh.
1: Denk ik. Ik denk toch dat Malen de voorkeur krijgt.
0: En dan denk je dus, dan gaat hij zo ook beginnen straks tegen Japan?
1: Dat denk ik wel,
0: ja. Interessant. Maar goed, Jorne is piloot van KLM. Heeft dus het Nederlands elftal gevlogen gisteren rond 16:45. Stegen ze op Schiphol.
1: Ja.
0: En inmiddels zijn ze aangekomen op Schiphol. En hebben wij een bericht van Jorne gekregen.
2: Goedemorgen, Koen en Sander. Jorne hier van KLM. Wij zijn net aangekomen in New York. Het was een gave vlucht met het Nederlands elftal aan boord. Ja, toch heel bijzonder om ze naar New York te mogen vliegen. We hebben het team aan boord behoorlijk in de watten gelegd, zodat ze helemaal uitgerust aan het WK kunnen beginnen. Wat verder ook bijzonder was, op het moment dat we op de luchthaven Schiphol nog stonden, er een voertuig naast ons stond met daarop C-14. Waarop een van de stafleden zei, hey, Cruijff, nummer 14.
1: Oh.
2: Johan is er ook bij. Nou, jullie zijn in ieder geval weer op de hoogte. Groetjes.
0: Ja. Ja, dat is toch wel mooi, ja.
1: Nou, hier is hij weer nuchter, hè?
0: Nou, zeg, nee. Wordt absoluut niet gedronken, natuurlijk.
1: Ook niet door de automatische piloot?
0: Nee, die wel, zeker. Nou, ze zijn veilig in New York en dan kan het WK volgende week dan daadwerkelijk echt gaan beginnen.

0: het ermee te maken heeft dat ze allemaal een dagje ouder worden, maar ik ben de muziek van Toto dus meer gaan waarderen.
1: Dat komt in fases.
0: Ja, gek is dat, hè?
1: Ja, goede muziek. Soms kan je een overload hebben, kan het iets te veel zijn. Dan laat je het links liggen. Ja. En dan, na het verloop van tijd, herontdek je het weer.
0: Ja, maar hetzelfde met Africa van Toto. Daar op een gegeven moment dacht ik, ja, dan komt het gewoon je neus uit. Maar ik vind het nu weer fantastisch gewoon.
1: Ja, hetzelfde met je partner ook.
0: Gaat in fases.
1: Af en toe je neus uit. En dat is weer leuk.
0: Dus bijna 7:30 en onze partner in crime als het gaat om het nieuws. Dat is Carné van den Brink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen. Ik heb zo'n nieuws over bultrug Timmy weer. En de spelers van Curaçao voelen nog geen druk in aanloop naar het WK voetbal.
0: Bultrug Timmy?
2: Ja, bultrug Timmy.
0: Die is toch dood?
2: Die is dood. Daar is nu onderzoek naar gedaan.
0: Oh.
1: En? Uitslag dat hij dood is.
2: Straks meer.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan €8.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl. Let's
8: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
11: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
10: Dus kom op, naar buiten.
11: Univee, daar plukt u de vruchten van.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
14: Boost yourself.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
16: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien?
0: Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
23: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis.

0: En dus snel door naar het nieuws van 7:30, Carné.
1: Goedemorgen. Ik begin in Moerdijk, het dorp in Noord-Brabant dat zou verdwijnen. Het moet mogelijk plaatsmaken voor de industrie. En nu is er toch weer twijfel over of dat wel nodig is. Er is een nieuw plan dat wordt onderzocht. Veel mensen willen nu duidelijkheid. De staatssecretaris die erover gaat, snapt dat wel. Maar hij kan nog niks beloven. In Utrecht hebben ze een idee om het tekort aan stroom op te lossen. Dat is een groot probleem. Utrecht wil dit nu aanpakken met generatoren die werken op gas. Die komen bij het spoor te staan, meldt RTV Utrecht. En die generatoren kunnen dan worden aangezet als er langere tijd veel stroom nodig is in de stad. Het gaat om een proef en later dit jaar gaan ze ermee beginnen. De autopsie op bultrug Timmy is klaar. Het dier spoelde een tijdje terug aan in Denemarken, waar wetenschappers het karkas nu hebben onderzocht. En volgens lokale verslaggevers was dat geen pretje. Het stonk ontzettend.
2: Godverdamme.
1: Nou, mogelijk is de walvis overleden door een infectie of een visnet. De uitslag van de autopsie laat nog een paar maanden op zich wachten. En Timmy werd wereldnieuws na een mislukte reddingsactie eerder dit jaar.
3: Ja, de walvissen die aanspoelen, die dood zijn, die kunnen dus ontploffen, hè?
1: Ja.
3: Die hebben dan dat gas in het lijf kan niet weg. Dan kunnen die beesten gewoon uit elkaar klappen.
4: Maar de koeien hebben dat ook wel eens, hè? Niet levende koeien. En dan krijgen ze dat gal. Je hebt natuurlijk vier magen. En dan komt er een dierenarts en die prikt even zo. En dan komt er een partij loeft uit. En dan zie je die.
3: Verdomme.
4: Dan zie je zo die koe in één keer voor de helft verschrompelen. Oh, maar die koe hartstikke blij, joh. Die staat op en loop je door.
3: Oh, dat wist ik helemaal niet.
4: Heel gek.
3: Oh.
1: En het is heel iets anders. Ja, het is aftellen op Curaçao. Want de voetballers van het eiland spelen dit weekend een oefenwedstrijd tegen Aruba. Dit in aanloop naar het WK. Nou ja, volgens bondscoach Advocaat wordt het na de verloren wedstrijd tegen Schotland weer eens tijd voor een overwinning. En de spelers zijn er in ieder geval klaar voor.
5: Tot nu toe is iedereen nog steeds fit en scherp. Ze willen allemaal graag spelen, maar ze weten ook dat dat niet kan. Maar we hebben nog geen geblesseerde spelers.
1: Ja, en middenvelder Chong voelt in ieder geval geen stress.
6: Ik zeg altijd, als je een beetje in perspectief legt, druk is een alleenstaande moeder met 5 kinderen die niet weet waar de volgende maaltijd vandaan komt. Dat is druk. Wat wij doen is voetbal. Is iets moois. Dus daar moeten wij ook van genieten.
3: Kijk.
1: Ja, dat is heel diep. Hoorde je bij de NOS. Ja. Volgende week zondag begint het WK voor Curaçao. Met gelijk de kraker tegen Duitsland.
4: En die is niet van hemzelf.
1: Oh?
4: Die is van Shaquille O'Neal.
1: Echt waar?
4: Ja. Die heeft dat heel lang geleden al gezegd. Dat was in het begin jaren 90 de meest dominante basketballer. Hè? Na Jordan kwam wel een beetje Shaquille O'Neal. En er werd elke keer gevraagd aan hem van, nou ja, hoe ga je met die druk om? En die zei altijd, druk. Een alleenstaande moeder die niet weet waar de volgende maaltijd vandaan komt. Dat is pas druk.
3: Ja. Ja, wel mooi.
4: Ja, wel mooi.
3: En natuurlijk ook zoals het is. Die Chong, jij vertelde mij, dat is wel leuk om even te zeggen. Daar heb jij een leuk feitje over.
4: Ja, die Chong is de enige speler van Curaçao die op Curaçao geboren is.
3: Ja, dat is toch grappig, ja. Leuk. Dankjewel, Carné, voor het belangrijkste nieuws. Ja, druk. Sander, jij krijgt het ook druk.
7: Inspector Gadget.
3: Ja.
7: WK.
3: Wij worden natuurlijk doodgegooid met allemaal WK-gadgets. Want bij aankoop van welk artikel dan ook krijg je wel iets leuks oranjes. Ik heb een doos in mijn handen, die gaat nu naar jou, Sander. Daar zit iets in. Gisteren had jij de eerste WK-gadget te pakken. Ja. De WK-kamerjas van Albert Heijn.
4: Ja, gaf ik 7 voetballetjes van het team.
3: Nu mag jij een nieuwe gadget gaan recenseren.
4: Het is niet zwaar in ieder geval.
3: Nou, ik zal het je vertellen. Je trekt hem meestal pas aan als je dag erop zit. In de naam zit ook weer een woordgrap verwerkt. Dames en heren, speciaal voor de wedstrijden die net iets te laat beginnen, is hier de Pilsjama van Heineken.
4: De Pilsjama?
3: Ja, het is niet de Pyjama, maar de Pilsjama. Ja, ik vind het al een voorzichtige gele kaart voor de naam.
4: Ja, vind ik geen woordgrap hoor, dit.
3: Nee.
4: Nee. Kijk, ik ga me aantrekken zometeen het oordeel.
3: Heel goed. Dus de Pilsjama wordt hier aangetrokken in de studio. En gaat hij dan hoger scoren dan de WK-kamerjas? Dat

0: Nou, de nieuwslezer Carné van der Brink had een opmerking gemaakt. Carné, want je vindt hem eruit zien als?
1: Een darter.
0: Ja,
1: ik
0: weet niet. Ja, vanwege het WK, alle handen gadgets natuurlijk bij aankoop van het een of het ander. Dan krijg je wel weer iets natuurlijk, supermarktketens die meedoen. Noem het allemaal maar op. Gisteren getest de W-kamerjas. Die kwam best goed uit de Sander-test, moet ik zeggen. Vandaag moet die W-kamerjas het gaan opnemen tegen de Pilsjama van Heineken. En hij is inmiddels aan. Hoe voelt hij, Sander?
2: Nou, hij voelt zacht. Ik denk niet dat je in de buurt van een brand sigaretje moet komen. Want als je daarna kijkt, sta je meteen in de fik. Zoveel acrylis te gebruikt. Ja, het is gewoon één bak kalender wat ik aan heb.
0: Ach,
2: oh. Ja. Nee, ja. Ik vind, kijk, de Pilsjama. Dan moet je als marketingbureau, reclamebureau toch nog even een stapje doordenken. Mm. Dat is toch niet een leuke. Kijk, de W-kamerjas vind ik al op het randje. Maar de Pilsjama? Nee. En ik denk een pyjama. Wanneer heb je die nou aan? Ja, in bed. Dan ga je toch geen voetbal. Ik kan de link met voetbal ook nou niet echt 1, 2, 3 leggen. Nee. Toch?
1: Het ziet er ook meer uit als gewoon sportkleding. Niet in pyjama.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik vind de afwerking. Het is wel mooie kleur oranje. Het is wel goed afwerking. Maar ik vind de link met het WK en met voetbal. Een pyjama, dat vind ik.
0: Hé, maar ho. Kijk, achter jou op onze deur hebben wij het WK-schema geplakt. Als je dan nu naar de tijden van die wedstrijden gaat. Het zijn heel veel wedstrijden, dus midden in de nacht.
2: Ja, maar veel mensen gaan toch met z'n allen kijken. En op het moment dat jij een pyjama aandoet, sta je geestelijk al 2-0 achter. Want dan roept er één ding, dat is je bedje.
0: Ja.
2: Nou ja, en ik vind ook gewoon, dan op de rug staat nummer 12, Heineken, de 12e man. Ook zo afgezaagd, weet je. Alle clichés komen in verstal. Ik leg hem op het toilet neer voor als het mocht het papier op zijn.
0: Ik moet de vraag toch even stellen natuurlijk. Gisteren de W-kamerjas. Nu is de vraag, gaat de Pilsjama van Heineken daaroverheen of niet?
2: Absoluut niet. Sterker nog, ik sluit af met een woordgrap. De Pilsjama blijkt te zijn een pilsdrama.
0: Nu al een betere woordgrap inderdaad.
2: De volgende is van Dart Carfunkel.

0: Live and kicking. Goedemorgen, dit is de Joe Ochtendshow. Vrijdagochtend en je bent net op tijd voor...
1: De Map van Kato.
0: Ja, want papa is natuurlijk alleen thuis met de kindjes.
2: Papa is alleen thuis met de kindjes, ja. Dus vannacht heeft mijn zoon lekker bij mij in bed geslapen. Oh. Wat gezellig. En misschien vanavond wel Kato. In ieder geval heeft Kato voor ons vandaag weer een mopje.
1: Wat is de lievelingsdag van een astronaut?
0: Oh, die weet ik wel.
2: Ja, zeg het maar.
0: Ja, dat zal de maandag zijn dan, denk ik.
1: Maandag?
0: Ja! Mooi, mooi. Leuk, en zo elke dag gewoon even die glimlach op het gezicht bij de mop van Kato. Bob Marley en de Wailers, hoor je tot we de drie noten gaan spelen. Stir It Up, natuurlijk in de live-uitvoering bij Joe.

0: Beast of Burden. Bijna 8 uur. Zometeen het nieuws van vandaag krijg je van nieuwslezer Carné van der Brink.
1: Ja, goedemorgen. De wind heeft voor heel wat problemen gezorgd. En ja, en goed nieuws voor Oranje in aanloop naar het WK voetbal.
0: Ja, en over dat Nederland zelf al gesproken. Die hadden een slechte generale natuurlijk door de uitzwaaiwedstrijd te verliezen. Nou, even kijken hoe jouw generale gaat, Sander.
2: Ja, oh ja.
0: Want ja. Straks ga je het opnemen tegen Joe luisteraar Monique. Die is onderweg naar de studio. Kan 2000 euro winnen om jou te verslaan in de 3 noten. Deze is nog even gewoon zomaar om er even in te komen. 1 noot. Welke hit is dit?
2: Is dit mijn uitzwaaiwedstrijd? Moet ik hierna weg?
0: Nee, het is geen uitzwaaiwedstrijd.
2: Hey, Easy Lover.
0: Easy Lover, dat is wederom goed geantwoord.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Attap.
7: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
11: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar €6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar
22: €6,49. Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Odido.
26: Welkom bij de Koen en Sanne Show, nieuws van 8 uur. Hier is Carné van der Brink.
27: Goedemorgen. Er zijn heel veel eensgezinswoningen, maar die hebben we helemaal niet nodig. Dat zegt ABN AMRO. Er zijn namelijk niet genoeg gezinnen voor al die woningen. En dat verschil groeit de komende jaren nog verder, stelt de bank. Door de vergrijzing zou er meer behoefte zijn aan huizen voor senioren en alleenstaanden. Van het huis gaan we naar de tuin, want in Glanerbrug in het oosten van het land hebben ze flinke last gehad van de harde wind. Er zijn bomen omgewaaid. Deze man raakte zijn zelfgemaakte schuur zelfs kwijt, vertelt hij aan Hart van Nederland.
0: Eigenhandig alles opgebouwd en binnen een paar seconden alles weg. Echt een levenswerk. Ja.
27: In één straat waaiden de daken van huizen af door de plotselinge harde wind. Daar is mogelijk asbest bij vrijgekomen. Mensen mogen daarom even geen groente of fruit uit eigen tuin eten. Als de Oekraïense president Zelensky wil praten over vrede, is hij elk moment welkom in Moskou. Dat hebben de Russen laten weten na een open brief van Zelensky. Daarin riep hij de Russische president Poetin op om te gaan praten over het einde van de oorlog. Ook de Amerikaanse president Trump ziet zo'n ontmoeting helemaal zitten.
1: I'm glad that they're maybe talking about me. I think it would be great if they met. They should. Get it done.
27: En Trump hoopt dus dat ze er snel uitkomen. En weer een opsteker voor de voetballers van het Nederlands elftal. Zweden, de tweede tegenstander van Oranje op het WK, speelde in de laatste oefenwedstrijd gelijk tegen Griekenland. Het werd gisteravond 2-2. En eerder deze week verloor de Zweden al van Noorwegen. Ja, en ook nog opvallend, het grote Frankrijk van onder meer Mbappé verloor gisteravond van Ivoorkust. En Spanje speelde gelijk tegen Irak. Nog het weer van Weerplaatsen. Wisselvallige dag, een paar buien, later ook zon, wordt maximaal een graad of 18.
26: Dankjewel, Carné. Dan kijken we naar het verkeer. En er is zeer weinig verkeer, namelijk maar één vertraging op de A65. Den Bosch in de richting Vught. Bij Vught 5 minuten.
2: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
26: Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
26: Vrijdagochtend, 5 juni, daar zijn we met de Koen en Sander Show.
4: Ja!
26: En nou schijnt, Sander, schijn jij het goorste fragment van het jaar te zijn tegengekomen.
3: Ja, uit een bekend programma, de Bondgenoten. Hè, daar worden mensen natuurlijk 24 uur per dag gevolgd. Daar betrapt de ene huisgenoot de ander op iets. En die vindt dat goor. En ja, toen dacht ik, ze heeft helemaal gelijk. Toen ben ik even naar onze redactie gegaan. Ik zeg, nou, dit fragment wil ik eventjes misschien op de radio spreken. Toen zei een van de redactieleden, ik zie het probleem niet zo.
26: Oh.
3: Ik word nu al kokhals.
26: Dat fragment,

twee malen de Phil. Phil Collins en Philip Bailey, een easy lover in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, 5 over 8 is het. Vrijdagochtend altijd lekker natuurlijk met de dagen van het weekend.

0: apotheose, want dan mag een luisteraar bij ons in de studio het gaan opnemen tegen de grote Sanne Lantinga. En dat is Monique uit Julianadorp. Zij is er straks. Ik had 2000 euro binnen.
1: Het is van harte gegund.
0: Het zou leuk zijn, als ja. Want je zit in een goede flow, Sanne.
1: Ja, absoluut.
0: We hebben daarom ook een hogere prijzenpot. Maar het zou natuurlijk leuk zijn als Monique hem gewoon even pakt.
1: Ja, het is in ieder geval gegund, ja.
0: Ja, dat allemaal straks even na 8:30, dan gaan we spelen. Maar eerst, ik ben een beetje bang voor wat er komen gaat, zeg.
1: Nou,
0: ik weet niet wat je gaat laten horen.
1: Nou, ik kwam een fragment tegen van het Bondgenotenprogramma. Natuurlijk altijd wel wat om te doen is, wordt er niet gevochten, dan wordt er wel weer gezoend en dan wordt er wel weer geslagen.
0: Ik ken het niet, maar het is op SBS 6.
1: Ja, het is een soort van Big Brother, maar dan komt elke keer wisselt de cast door. Dus het heeft een langere adem, toch een beetje. Kijk even naar de man die ongeveer 25 uur per dag tv kijkt.
2: Ja, en ze kunnen uiteindelijk ook een prijsgeld winnen. Echt zo'n 100.000 euro of zoiets, ja.
1: Nog tussendoor kussen. Nou goed, maar ze moeten ook wel gewoon vooral met elkaar leven. En ik heb zelf in verschillende studentenhuizen gewoond. Met vooral twee mannen de hele tijd. En dan ontkom je er niet aan dat je tegen elkaars ook vieze gewoontes aanloopt.
0: Ja.
1: En ik werd terug de tijd ingeworpen toen ik het volgende fragment zag.
3: Kijk, ik knip ze hier een velletje weg. Ja. Die al de hele week vervelend is. En nu zit ik in mijn mond. En nu zit ik aan het kouwen.
4: Mam, waarom stop je dat in je mond?
3: Oh, dan kan ik lekker kouwen.
5: Ik ben helemaal flabbergasted.
0: Is dit toch een verschrikkelijk programma?
1: Deze vrouw knipt dus een stuk vel van haar voet weg. En stopt dat dan in haar mond. Dan kan ze lekker kouwen. En ik doe me denken aan dus 30 jaar geleden. Dat ik een huisgenoot had. En ik vind sowieso, die ging dan midden in de woonkamer zijn teennagels knippen. En dan hoor je knak. Knak. Knak, knak. En dan, je weet, dat schiet bijna alle kanten op. Dus ik zeg, alsjeblieft, joh. Nou, en toen kwam ik op een gegeven moment, ging ik douchen. Ik denk, wegwezen. En toen ging ik dus zitten op een stoel. Zo'n grote leunfoto. Fauteuil. En ik leg mijn handen zo te rusten. En dan lig ik met mijn hand op dat bergje nagels.
5: Oh.
1: Oh. Nou ja, dus ik heb daar een punt van gemaakt. Maar goed, dat is ook te harte genomen. Want de volgende keer dat deze huisgenoot zijn teennagels knippen, zei ik, je ruimt het wel op, hè. Dus op een gegeven moment vroeg ik, waar heb jij je teennagels eigenlijk gelaten?
0: Ga het toch niet vragen?
1: Jawel, omdat ik anders misschien met mijn linkerhand er een keer op zit. Okay. Ik wil weten dat het weg is. Ja, nee, dat doe je. Want ik wil niet dat het ergens in het huis slingert. En toen had hij het opgegeten.
0: Oh. Zijn mond. Nee. Ja. Wat is dit vies? Het is 8:10, Sander. Ja, waar zit je nou over?
1: Dus mijn vraag is eigenlijk...
0: Ja, wat is je vraag?
1: Nou, mijn vraag, ik leg het voor aan de redactie. Ik zeg, wat vies, hè? Die zegt, die jongen van de redactie, ik zie het probleem niet zo.
0: Nou, ik wil
1: toen
0: weten,
1: dacht ik, ben ik nou gek, Henkie?
2: Na mijn rugnummers nu.
0: Is het Paul? Paul, nee. Paul, wat is dit?
6: Nou ja, ik snap dat je... Het is natuurlijk een beetje goor, maar ik snap
0: het. Het is hartstikke goor, Paul.
6: Het is gewoon het eigen lichaamsdeel van de eigen persoon. En ja, dan mag je toch mee doen wat je wil.
0: Ja, dat mag ook.
1: Ja, niemand zal je arresteren omdat je een stukje teennagel in iemand stopt.
6: Nee, maar goed, het is toch, een stukje
0: van je vinger. Ja. De conclusie is heel simpel, dit doe jij dus ook, Paul.
6: Nou, niet per se, maar ik heb ook niet zo de walging rondom teennagels.
1: Laat ik het zo vragen, stop je dan een stukje teennagel van je vrouw in je mond?
6: Nee, dat niet.
1: Oké, dus ik vroeg me af, wat is nou het goorste wat jij van je huisgenoot, en dat is natuurlijk ook je partner.
0: Gadverdamme.
1: Wat zijn nou echt die onhebbelijke eigenschappen?
0: Oh, nee.
1: Wees wel een beetje discreet, maar gewoon, wat vind jij nou vies?
0: Ja.
1: Laat het ons even weten via de app. Gewoon lekker om een goed gevoelde vrijdagmiddag.
0: Je mag het ook even inspreken dan.
1: Ja.
0: Hè, vinden we ook leuk. Oh, ik ben nu zo bang wat er allemaal komen. Want kijk, we hebben allemaal iets aan onze partner wat we gewoon heel vies vinden.
1: Ja, heel vies. Ja.
0: Is ook zo, ja.
1: Maar ik weet dat jij trekt het eens in de 4 dagen toilet een keer door.
0: Nou, nee, zeker niet. Nou, oké, kom maar door. Laat het weten in de app van Joe. Heel erg smerig allemaal.

0: Rolls Royce Car Wash. Ja, sorry Sander. Ja, je hebt, wat er nu gebeurt in de app van Joe, ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja, er komt veel binnen, maar dat, dus iedereen herkent zich wel in zo'n onhebbelijk smerig verhaal van je partner.
0: Ja,
1: of huisgenoot.
0: Wat je partner of huisgenoot doet en wat je echt te ranzig voor woorden vindt, nou, er komt heel veel binnen. En dat gaan we straks even met je doornemen.
1: Ja, en dit, ook dit is de mensheid, hè?
0: Ja, dat kan ik niet ontkennen. Je hoort het zo.

0: met Ironic. 7:15. Hij is het vrijdagochtend. Het is dat het bijna weekend is, dus we kunnen het denk ik nu wel doen. Sander, jij hebt iets heel ranzigs gezien op televisie in het programma De Bondgenoten.
1: Ja.
0: Dat had met teennagels te maken.
1: Teennagels en stukjes vel rondom de teennagels. Dat werd door kandidaat Dominique weggeknipt. En dan werd het op haar in haar mond gestopt.
0: Gat.
1: Om vervolgens lekker op te kauwen.
0: Oh.
1: En ook wel eerlijk, want de vraag waarom zegt ze nou gewoon lekker? Dat is lekker om op te kauwen, ja.
0: Ja. Ja, maar goed, kijk, en dat is natuurlijk heel vies. We krijgen ook heel veel mensen die vinden dat ook, dit verhaal ook ontzettend vies. Maar ja, aan de andere kant, niks menselijks is ons vreemd.
1: Nee,
0: het gebeurt gewoon.
1: Zie het als een soort van natuurdome. Je moet de stem van David Attenborough erachter denken. Well, he's knipping his teenagel and put it in his mouth.
0: Hele goede imitatie van David Attenborough. Ja. Heel goed. Ja. Oké, we hebben de gevaarlijke vraag gesteld. Wat vind jij, waar stoor jij je, wat vind je vies aan jouw partner of aan je huisgenoot? Nou, er is natuurlijk nu een beerput die open is gegaan,
1: ja.
0: Sander.
1: Ja.
0: Ik durf niet alles uit te zenden.
1: Nou,
0: maar zullen we gewoon voorzichtig beginnen?
1: Ja, doe maar, ja.
0: Gewoon bijvoorbeeld hier Amber.
2: Hey, Koen en Sander. Wat ik best wel vies vind, is dat mijn moeder altijd als ze haar handen heeft gewassen, niet haar handen afdroogt. Dus dan doet ze de deur open en dan is de deurklink nat. Of dan doet ze de oven open en is de oven nat.
0: Ja.
2: Alles wordt dan nat. Ja, ik vind dat heel vies.
0: Ja.
1: Ja, dat...
0: Prima, hè?
1: Ja, het valt mij, ja.
0: Oh, het valt jou tegen, hoor ik alweer.
1: Nee, dit valt mij. Het is niet dat je denkt heel vies, toch?
0: Goed, gaan we naar Ron.
3: Goedemorgen, Tagas. Wat ik echt heel goor vind en een fobie voor heb, is kakvoeten. Gewoon voeten überhaupt. En dan zit je naast me op de bank te pielen aan de nagels en de voeten. Ah, fucking ranzig. Je moet ook niet tegen me aanliggen met die dingen. De rest maakt niet uit, want dat vind ik uber ranzig. Succes!
0: En Ron vindt gewoon überhaupt voeten vies.
1: Ja. Ja, dat kan ook. Maar goed, ook dat vind ik wel
0: nog
1: wel.
0: Tot daaraan toe.
1: Ja.
0: Kimberly?
4: Ja?
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Aan wie stoor jij eigenlijk? Is dat jouw vriend, je partner, je vriendin?
4: Ja, dat is mijn man.
0: Je man?
4: Ja. Hij, ik weet niet of het man eigen is, maar soms dan krabbelen ze ergens op een bepaalde zone op het lichaam en dan... Ja, ruiken ze daarna aan de vingers.
0: Oh.
4: Dat is echt heel erg dat ik dit zeg.
0: Ja, je had die Duitse bondscoach, ja. Joachim Leu, die deed dat gewoon.
1: Ja.
4: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: De ouderwetse stinkvinger.
0: Ja.
4: Maar hebben jullie dat ook? Doen jullie dat ook?
1: Nee, absoluut niet.
0: Wij doen dat nooit.
1: Nee. Krabbelen wel, maar ruiken niet.
0: Maar mag ik dan nog even de vraag stellen? Want dat plekje waar die dan krabbelt, ja, je kan twee kanten op natuurlijk, zeg maar.
4: Ja, het is... de middelzone van het lichaam wel aan de voorkant, hoor.
0: Ja,
4: maar
0: dan nog steeds, gadverdamme zeg.
4: Ja, ik hoor vaker dat mannen dat doen, maar ik denk, ja, het is gewoon ik om naar te kijken, ja.
1: En doen vrouwen dat dan helemaal niet?
4: Nou, ik niet in ieder geval.
1: Nee.
4: Ik ga niet ruiken als ik net aan mijn benen of aan iets van alles heb gekrabbeld, nee.
1: Je hebt groot gelijk.
0: En zeg je er iets van tegen je man?
4: Nee, ik durf het nog niet te zeggen. Ik wil het heel graag zeggen... Maar ik weet niet waarom ik het nog niet heb gezegd.
1: Nou, geef even zijn nummer, dan bellen wij hem en dan geef
4: hem even. Ik hoop ook dat hij nu niet luistert, trouwens.
0: Kimberly, dankjewel voor je berichtje.
4: Ja hoor.
0: Doei.
4: Fijne uitzending, doei.
0: Nou, zullen we het iets opvoeren?
1: Ja, doe maar hoor.
0: Ophogen allemaal.
1: Ja.
0: Ik heb hier, ja, er zijn heel veel mensen heel gek die anoniem reageren. Ja. Zo ook deze persoon.
5: Goedemorgen, Koen en Sander. Mag het ook een collega zijn in de horeca? Ik ken dus iemand die zware jack rookt. Waardoor je bruine mondhoeken krijgt. En terwijl je met hem aan het praten bent, plukt hij die bruine mondhoeken schoon. En peuzelt ze op.
0: Oh.
5: Een extra shotje nicotine? Ik weet het niet, maar...
0: Wat vies. Gadverdamme.
1: Echt vies. Ja, dat is wel vies, ja.
0: Ja, dit is hartstikke vies. Ben je klaar voor Roel?
1: Ja.
0: Oh, ik had ze nou niet mogen noemen, denk ik. Shit.
6: Een hele goede morgen, stoere boys van de radio. Ik moet wel anoniem blijven, maar het is te goor voor woorden. Als wij s'avonds op de bank zitten, er wordt de neus van vrouw Lief geledigd. En dit wordt niet opgegeten. Dat zou al ranzig zijn. Maar... aan de hond gevoerd.
1: Nee.
6: Die vindt het lekker.
0: Ja. Ja, dat is... ja. Maar Roel heeft nog een appje gestuurd.
1: Oh nee.
0: Ja. Ach, ik vind het... Ik krijg... Ja. Ja, hij kan er ook wat van.
7: Daarnaast moet ik wel bekennen dat ik mijn nagels bijt van mijn hand. En deze voer ik ook op aan de hond.

0: moet worden weggehaald.
1: Ja, ik zit bijna te kochen als hier. Ja. Ik vind jou heel stil, Sander, ineens.
0: Ja, zou het andersom ook zo zijn? Dat de hond dingen aan hun voert.
1: Gadverdamme, ja, met excuses dat je luistert, lieve mensen, deze ochtend. Maar ja, mocht je nog een toevoeging hebben, mag je natuurlijk altijd appen, hè?

0: Dolly Dots en I Love Me Just A Little Bit More. Bijna halfwege. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En het nieuws zo, een schoolreisje, daar is het goed fout gegaan. En je grasmaaien kan voor problemen zorgen, Jort. Zo waarom.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
8: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
16: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
20: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
19: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: vertraging. Straks de drie noten en nu het nieuws. Hier is Carné.
1: Goedemorgen. Er is een groot tekort aan huizen, maar van één soort zijn er juist te veel. En dat zijn eensgezinswoningen, zegt ABN AMRO. Er zijn twee keer zoveel als dat er gezinnen zijn. En dat kan in de toekomst voor problemen zorgen. Daarom moeten er snel meer seniorenwoningen en huizen voor alleenstaanden bijkomen. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is zwaar gewond geraakt tijdens een schoolreisje in Duitsland. Dat meldt het Parool. De jongen klom 's nachts op een trein, vermoedelijk om een foto te maken. En daar raakte hij de bovenleiding en kreeg hij een zware stroomschok. De jongen liep ernstige brandwonden op en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nog 209 dagen. Ja, en dan is de oudejaarsconferentie weer van Guido Weijers op tv bij SBS6. Werd gisteravond bekend. Laatste keren dat hij hem deed was hij te zien bij RTL. Maar nu keert hij terug bij de zender waar hij ooit is begonnen. En bij Shownieuws zegt Weijers dat hij veel energie heeft om iets moois neer te zetten.
2: Ik wil wel altijd mezelf ergens prikkelen dat het inderdaad weer iets anders moet zijn dan de vorige keren. Of nog hilarischer of nog spectaculairder of zo. Ja. Maar ik heb ook wel geleerd, inderdaad, door de jaren heen, het komt altijd wel goed. Het voelt meer als vertrouwen.
1: En het is de 12e keer dat Weijers de oudejaars doet. En het is alle hens aan dek bij de egelopvang. Steeds vaker raken egels zwaar gewond. En dat komt door robotgrasmaaiers. Ja, de dieren blijven bij gevaar stil liggen, opgerold in een bolletje. Dus ook wanneer die robots hun kant op komen. En daardoor maken ze geen schijn van kans tegen de messen van het apparaat. Dat zegt de egelopvang bij Hart van Nederland.
3: Oh, sorry, daar komt-ie.
4: Het idee is natuurlijk dat als je je oprolt voor gevaar, dan is uiteindelijk het gevaar weg en dan kan je eruit komen. En als het moment dat ze eruit komen, dan komt die grasmaaier eraan.
1: Ja, in de opvang zie je egels binnenkomen met flinke wonden, zoals afgerukte neusjes.
5: Ach, god.
1: En 8 op de 10 egels zou het niet overleven. En daarom wil de opvang dat het wordt verboden om in de nacht robotmaaiers te gebruiken.
3: Ja, maar dat moet je sowieso niet doen.
1: Nee?
3: Nee, dat is, ik heb zo'n robotmaaier, maar gewoon op het moment dat het gaat schemeren, moet dat ding uit. Want dan komen de egeltjes en dan komen de beestjes. En dat moet je dus gewoon niet doen.
1: Nee, maar overdag dan zijn ze natuurlijk iets minder actief. Maar je bent ook niet de hele tijd aan het kijken naar zo'n maaier. Dat je er heel op een stoeltje gaat zitten. Ik ga er lekker naar kijken.
3: Ik doe dat wel. Het is wel een hobby van me om naar de maaier te kijken. Alsof jij doet het werk en ik niet. Nee, maar je laat de maaier natuurlijk het werk doen.
1: Hoeveel van die slimme apparaten heb je nou?
3: Ik heb er een heleboel, maar dit jongens, de maaier is fantastisch. Als jij een gazonnetje hebt, je hoeft nooit meer te maaien. Het is voor het gras beter, het is voor jezelf beter, het is heerlijk. Als je kan betalen, moet je het sowieso doen.
1: Ik ben aan het twijfelen over een robotstofzuiger.
3: Oh ja.
1: Ben ik al 5 jaar over aan het twijfelen. Oh. Dat nou wel de moeite waard is.
3: Oh ja.
5: Ja, eerst een huis zou ik zeggen.
1: Dat is wel een goede idee, toch?
5: Handig. Maar even over de egels. En dus wel of niet? Wat willen ze nu? Wat was de...
1: Nou, je kan hem wel gebruiken, maar niet in de nacht. Nee. Want dan gebeurt er gewoon heel veel. En ze blijven gewoon stil liggen. Mm-hmm. Dan komen die messen eroverheen. En
5: dus wel eigenlijk strengere egelgeving.
3: Mooi, mooi.
0: De drie noten. Beat Sander.
3: Dankjewel, Carné, voor het nieuws van vandaag. Vrijdag is het al vrijdag. Dan gooien we de deuren van de Joe Studio open. En dan mag er een Joe-luisteraar het gaan opnemen tegen Sander. En dan spelen we de drie noten. Beat Sander editie vandaag. Monique uit Julianendorp. Goedemorgen, Monique.
6: Goedemorgen allemaal.
3: Welkom.
6: Dankjewel.
3: Leuk dat je er bent. Je ziet er ontzettend ontspannen en relaxed uit. Ben je dat ook?
6: Altijd.
5: Ja?
3: Echt?
5: Wat verwacht je vandaag van de wedstrijd? We blijven toch een beetje WK-terminologie.
6: Nou, we zitten op €2000, dus ik ga ervan uit dat je heel goed bent.
5: Ja, maar jij ook, want anders zat je hier niet.
6: Nee, dat is waar.
5: Hoe is het met je muzikale achtergrond en kennis?
6: Nou, ik speel eigenlijk elke dag de drie noten app.
5: Ja.
6: En 95% heb ik 20 punten.
3: Oh! Zo.
6: Maar dan heb ik iets minder druk natuurlijk.
5: Dat is ook een ding.
3: Ja, maar je zegt dat je altijd ontspannen bent, dus die druk die ken je niet.
6: Ja, maar nu voel ik hem toch
3: wel.
5: Hey, en jaren 70, 80, 90, wat ligt jou nou het beste?
6: 80.
5: 80.
3: Ja, hoor je vaak.
5: Ja.
3: Ja, het bekende jaren 80 decennium. Ja. Je gaat nog een paar minuutjes even tot rust mogen komen. En dan ga je spelen zometeen, de drie noten.
6: Nou, ben benieuwd.
3: Concentratie alvast, Monique. En dan zometeen ben je aan de beurt. In de Groene en Standen Show voor de vrijdagochtend vlak voor het weekend. Fijn dat je luistert. Een hele goede morgen.

0: Hard to Say I'm Sorry van Chicago. Hoor je bij Joe en het is er tijd voor. We gaan het doen.
1: De drie noten. Beat Sander.
0: Ja, we spelen de drie noten. En dan moet je altijd een intro raden van een liedje. Je krijgt een eerste nootje te horen van een nummer. En een tweede nootje. En dan misschien nog een derde nootje. En dan zou je het moeten weten. Vandaar ook het spelletje de drie noten. En op vrijdag, ja Sander, neem jij het op tegen een van onze luisteraars.
2: Absoluut. En vandaag is dat Monique.
3: Goedemorgen.
2: En Monique is er klaar voor, denk ik.
3: Ja.
2: Maar heb je er ook zin in?
3: Altijd.
0: Oh. Goed om te horen, Monique, dat je er zin in hebt. Even heel snel de spelregels. Jullie gaan allebei zo dadelijk dezelfde opgaves krijgen. Eén hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en één uit de jaren 90. En van iedere hit hebben natuurlijk drie noten beschikbaar. Wat belangrijk is, we zoeken de titel. Dus als je niet op de uitvoering kan komen, maakt niet uit. Maar die titel die moet goed zijn.
3: Okay.
0: En je mag altijd een gokje wagen.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk geen probleem. Heb je het na één noot niet goed, of je weet het niet, gaan we naar noot 2. En zo gaan we door. De meeste die, of degene die de meeste Joe-hits weet te raden en daar de minste noten voor nodig heeft, die wint dan uiteindelijk. En dat kan in jouw geval dus 2000 euro zijn.
3: Ben benieuwd.
0: En een matras van Beter Bed. Dus dat is allemaal niet niks natuurlijk. Voordat we gaan spelen, mag Sander de studio verlaten?
2: Ja, dan doe ik de andere koptelefoon op, waardoor ik eigenlijk niks meer hoor.
0: Kijk, de ene koptelefoon gaat af en de andere gaat op. Ja, het moet allemaal heel streng natuurlijk, want hij krijgt straks dezelfde opgaves. En nu loopt hij de studio uit.
3: Dankjewel.
0: En hij hoort hier helemaal niks meer. Oké, Monique, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Dan gaan we spelen. We zoeken als de eerste natuurlijk een Joe-hit uit de jaren 70. Daar hebben we dus ook drie noten voor. En we beginnen met noot 1. Kijken of jij weet welke hit dit is.
3: Lovely Day.
0: Lovely Day. Van Bill Withers.
3: Yes.
0: Is goed. Ja. Zo. En dan moet je favoriete decennium nog komen. Maar de jaren 70 hit heb je gewoon in één keer in de pocket, Monique.
3: Dankjewel.
0: Dat is een lekker begin. Je kan er rustig ontspannen. We gaan naar de jaren 80. Ik heb er drie klaarstaan. We beginnen natuurlijk met noot 1.
3: Ja.
0: Kijken of je net zo snel bent. Welke hit is dit?
3: Smooth Operator?
0: Smooth Operator. Dus je zegt het een beetje twijfelend.
3: Ja.
0: Het is weer goed. Ik zie dat je er een beetje van schrikt zelfs. Ja, die handen slaan voor je mond. Die had je niet verwacht?
3: Nee.
0: Nee. Hij is toch goed.
3: Oh.
0: Je zit tot nu toe beter. Beter dan dit kan het tot nu toe niet gaan. Maar we hebben er nog één te gaan.
3: Ja.
0: Een jaren 90 hit.
3: Okay.
0: Monique, concentratie. Drie noten beschikbaar. Beginnen met noot 1. Ik wil graag van je weten hoe dit nummer heet. Er wordt nagedacht.
3: De Sign?
0: Oh, jij zegt De Sign. Nee, dat is niet goed, Monique. Nee. We gaan er een nootje bij doen.
3: All That She Wants?
0: Dat is wel goed, Monique. Ja. Nou zeg. Ongelooflijk, ongelooflijk. Wat heb je dat goed gedaan. Wauw. En wat is je eerste reactie?
3: Ja, zenuwachtig, maar toch wel knap van mezelf.
0: Nou ja, je hebt alle drie de hits geraden.
3: Ja.
0: En pas alleen bij die laatste had je er nog een nootje extra voor nodig. Dus je hebt het waanzinnig gedaan.
3: Nou, dankjewel.
0: Ook nu begin ik al een beetje dat ik denk, hoe gaat Sander dit natuurlijk zo?
3: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd.
0: Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, Sander die gaat dezelfde opgaves krijgen.
3: Ja.
0: En dat gaat gebeuren over een paar minuten. Maar jij kan even rustig achterover.
3: Dankjewel.
0: Even lekker ontspannen.

0: Diana Ross met de Chain Reaction hoor je in de Koen en Sander Show. Kwart voor negen.
1: De drie noten. Beat Sander.
0: Ja, we zitten midden in ons spelletje, de drie noten Beat Sander, met Monique uit Julianadorp, zojuist gespeeld. Monique, ik ga natuurlijk niet zeggen hoe je het hebt gedaan.
2: Nee.
3: Hoe heb je het gedaan? Niet zeggen.
0: Monique houdt haar mond. Gelukkig. Gelukkig. Wij weten natuurlijk allemaal hoe het is geweest. Behalve jij, Sanne, jij hebt er geen idee. Maar ik vind het altijd wel leuk om even jouw voorgevoel te vragen.
3: Nou, Monique was snel klaar, dus volgens mij is het goed gegaan.
0: Oké, okay, dat is jouw voorgevoel.
3: Dat is het enige aanknopingspunt wat ik heb.
0: Jij krijgt dezelfde opgaves, namelijk een hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en een jaren 90 hit die je mag gaan raden. Van ieder nummer hebben we dus drie noten beschikbaar. Ben jij klaar om te gaan spelen?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Dan gaan we. Met een jaren 70 hit beginnen we. Drie noten dus, maar we beginnen met noot 1. Hoe heet dit nummer?
3: Oh, dat is Lovely Day van Bill Withers.
0: En dat is goed gauw. Ja. Dat is een zeer steady begin van het spelletje. Die heb je in één noot goed geraden. Kijken of je ook zo snel bent bij de jaren 80 hit.
3: Dat Smooth Operator?
0: Zeg jij een beetje weifelend?
3: Ja, van Sade?
0: Shade. Goed.
3: Oh, goed.
0: Ja. Heel goed.
3: Toevallig heb ik haar best of nog op vinyl gelegd. Gisteren.
0: Ja, mooi. Ja,
3: heel mooi. Ja, fantastisch hoor.
0: Ja. Ja, zeker. We hebben er nog één te gaan en dat is een jaren 90 hit. En ja, tot nu toe heb je alles binnen een één nootje geraden. Kijken of dat met deze ook zo gaat.
3: Oh, dat is All That She Wants.
0: Van Ace of Base.
3: Ja.
0: Goed. Ja hoor. En daarmee heb je de volle 100% score. Drie hits, goed geraden. Drie noten heb je daarvoor nodig. Maar nu, Monique.
3: Ga shootouten, denk ik.
0: Had ook drie hits goed geraden.
3: Ja, dacht ik al.
0: Maar Monique had daar vier noten voor.
3: Oh!
4: Oh. Oh. Jammer joh.
3: Ach, wat zonde.
4: Ja,
3: wat goed.
4: De derde.
3: Welke? De derde?
4: Ja, jij zei... Frans, ik zei eerst Design.
0: Design, ja.
3: Ach. Oh jeetje. Nou, dan heb je het heel goed gedaan, Monique.
4: Ja, niet goed genoeg.
0: Ja, je lacht nu, maar ik keek naar jouw gezicht, Monique. Toen Sander de derde ook in één noot ging, ik zag een beetje balen wel op.
4: Ja.
3: Ah. Nou, je keek ongeveer naar de achterkant van de studio.
4: Ja, dat was om in te houden. Ik
3: kreeg eigenlijk geen oogcontact met je,
4: kijken. Nee, je... Netjes gedaan, Sander. Gefeliciteerd.
3: Nou, jij hebt het ook ontzettend goed gedaan.
0: Echt, Monique, wat waanzinnig. Ja, wat zonde. Dit is je net niet 2000 euro niet.
4: Nee, dan niet.
0: Dan niet, ja.
4: Nee.
0: Zo hard moeten we zijn. Maar je krijgt wel het Koen en Sander Show pakket mee naar huis. We vonden het ontzettend leuk dat je deze kant op bent gekomen.
4: Nou, ik vond het ook heel erg gezellig.
0: Nou, fijn. En een heel mooi weekend, Monique. Dank voor het meespelen.
3: Jeetje, Monique.
0: Ja.
3: Goed hoor.
0: Volgende week, nieuwe ronde.

0: Supertramp met Breakfast in America. Het is er bijna 9 uur. Straks gaan we zingen longen natuurlijk. Gaan we lekker zingen.
1: En wij gaan zelf ook zingen.
0: Ja, de notenraker gaat eraan komen. Ja. Oh, doen vandaag toch weer voor de vrijdag, hè?
1: Ik vraag nog even naar Monique. Ach, het was er zo gegund.
0: Ja, Monique die net kandidaat was voor de Dingenoot. Ja, ik gun het ook haar van harte. En je was weer te goed.
1: Ja, ik wil
0: graag... Je had er weinig moeite mee vandaag.
1: Ja, ik ben een beetje uitgeslapen.
0: Nou, dat merk je.
1: Ja.
0: Ja. Komt omdat vrouw lief niet thuis was, denk ik.
1: Ja, kan ik eindelijk gewoon 2:30 in de wet.
0: Straks het nieuws. Carné, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, daarin een oude bekende die een paar jaar geleden zware beslissingen moest nemen. En daar heeft hij veel last van gekregen.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
5: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: 11!
23: GWC!
22: 11!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
22: Laten we het proeven!
23: Opdrachten uitvoeren.
24: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
25: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
26: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
27: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendel.nl.
27: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
0: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Pas je uit.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Dit
1: is jou. Het lekkerste uurtje van je dag gaat straks beginnen. Singalong komt eraan, na het nieuws van 9 uur. Hier is Carné van der Brink.
2: Goedemorgen, weer gedoe rond omstreden porno-site. Het blijkt namelijk veel meer mis te zijn bij de website Motherless, die op een Nederlandse server staat. Uit onderzoek van de NOS blijkt nu dat medewerkers van de site zelf kinderporno online hebben gezet. En dat gebeurde jarenlang. Experts willen dat er een groot onderzoek komt, dat zeggen ze bij de NOS.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen.
2: Eerder kwam de website al in het nieuws omdat er beelden van misbruikte vrouwen te vinden waren. De coronaverhoren gaan weer verder. De politiek is bezig met een grote enquête om van de coronacrisis te leren. Over een uur is de beurt aan Jaap van Dissel. Dat was tijdens de pandemie de man van het Outbreak Management Team, het OMT, een groep van belangrijke adviseurs van het kabinet. Van Dissel krijgt vandaag vragen over alle coronamaatregelen, zijn rol hierin en alle bedreigingen die hij kreeg. En grote generatoren worden er geplaatst in Utrecht. Daarmee wil de stad het grote stroomtekort aanpakken, meldt RTV Utrecht. De generatoren komen bij het spoor te staan en springen aan als er langere tijd veel stroom nodig is. Het gaat nog om een proef die later dit jaar van start gaat. Ja, en in Australië is wel heel iets opmerkelijks in beslag genomen. De Milieuinspectie heeft daar 100.000 exotische kakkerlakken weggehaald bij een illegale kweker. De insecten werden verkocht als huisdier of op reptielenvoer. Maar ze zijn verboden omdat ze natuur kunnen aantasten. Alle dieren worden nu geruimd. Het is nog onduidelijk of de kweker een straf krijgt. Het weer van Weerplaza. Wisselvallige dag. Paar buien. Later ook zon. Het wordt maximaal graad of 18.
1: Dankjewel, Carné. Dan is er verkeer niet heel veel. Er zijn 8 vertragingen. 4 daarvan iets langer op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 12 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor Oud-Beijerland. 10. En de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland voor de Duitse grens. 10 minuutjes.
4: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Ben je er klaar voor, Sander?
5: Ik ben er klaar voor.
1: We gaan beginnen aan de Singalong. Straks Brian Adams en Tina Turner. Eerst ABBA, Gimme.

0: Adams, Tina Turner.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: It's Only Love. En van het ene duo naar het andere duo. Want wij zijn Koen en Sander. En
2: hallo. We
0: begonnen aan de Singalong.
2: Ik ben Sander.
0: Hi, ik ben Koen.
2: Hallo Koen.
0: Hi. Gaat goed?
2: Gaat goed met jou?
0: Ja.
2: Hoe is het weer daar?
0: Ja, precies.
2: Nog plannen voor het weekend?
0: Ik ga morgen eten met wat leuke mensen in Brabant. En voor de rest heb ik een redelijk leeg weekend. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Vorige week was het heel druk, ja. En nu heb ik een rustig weekend. En jij? Lekker.
2: Ik ga morgen ook eten. En misschien vanavond ook. En ik sluit niet uit dat ik zondag ook wat tot mij neem. Ja, dat moet toch, hè?
0: Stel gewoon een serieuze vraag.
2: Nou, ik heb wel zin.
0: Laat maar, ik heb al wel geen
2: zin in spek.

0: Kwart over negen is het. Ja, op vrijdag en ook op maandag trouwens. Het begin van de werkweek en aan het einde van de werkweek. Ja, dan moeten Sander en ik, en met de nadruk op moeten, een liedje gaan zingen.
1: Ja.
0: Vandaag is het ook weer tijd voor...
2: De Notenraker.
0: En dan gaat het niet zozeer om dat we heel mooi zingen. Het gaat allemaal om timing.
1: Ja, het liedje dat zal beginnen, en dat is een zeer herkenbaar liedje. Op een gegeven moment zingen wij mee, dan stopt het liedje. Maar wij moeten doorzingen. En dan moet het precies kloppen op het moment dat de muziek weer terugkomt. Met natuurlijk ook de stem en de zang.
0: Ja, precies. Voordat we gaan zeggen welk liedje wij vandaag gaan zingen, willen we je uitnodigen om vast de poll erbij te pakken. We hebben

0: te winnen, maar dan mag je dus nu eventjes doorgeven in een polletje. Wordt het Koen of wordt het Sander die het volgens jou beter gaat doen? Straks voor het Echi.
1: Ja, voor door wie, oh wie.
0: Dit is Boney M. Leuk. Rasputin in de singalong bij Joe.

0: rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburg. Ja, we kunnen lang wachten op deze manier natuurlijk. Romanezen met Limburg.
1: We gaan door met nieuws van Karin van den Brenk.
2: Goedemorgen. Nee.
1: Allee,
2: maakt serieus te goed. En wat krijgen de verdachten voor de grote kunstroof in Drenthe? Ja, en heel veel dieren zijn te dik.
0: Hoor je straks over in een paar minuten.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
0: Voordat ik hier manager

0: opgelet. Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij gebruikt energie

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Elf!
5: GWC!
4: Elf!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we het poep mengen. Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: Wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the Tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Ja, het weer gaat alle kanten op. Dan kijk je naar buiten en dan regent het. Kijk je even later naar buiten, schijnt de zon. Dus vandaag ook zo. Het wordt een graad of 18. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Er zijn 9 vertragingen, dat is natuurlijk helemaal niet veel. Heel gebruikelijk wel voor de vrijdag. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 15 minuten. En ik heb een melding van de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Bij Oud-Beijerland 10. Dit is jou. Singalong gaat verder naar het nieuws van 9:30. Hier is Carné van der Brink.
20: Goedemorgen. Hoe kijkt Jaap van Dissel terug op de coronajaren? Dat gaan we zo horen van de oud-voorzitter van het OMT. Een groep van belangrijke adviseurs van het kabinet. En over een half uur gaan in Politiek Den Haag namelijk de coronavoren weer verder. Van Dissel was in de crisis veel in het nieuws en stond naast de ministers bij de persconferenties. Even terug naar die tijd.
21: Het reproductiegetal van onder de 1 is een mooi gegeven, want dat moet je altijd gaan nastreven uiteraard. Maar het wil niet zeggen dat we maatregelen meteen al los kunnen laten. Hè? Dus dit is ook weer een illustratie van het begrip hou vol.
20: Ja, ging alle kanten op. Zware kost. Van Dissel kan zo meteen vragen verwachten over die maatregelen. Maar het zal ook gaan over zijn rol bij de pandemie en wat hij privé meemaakte, zoals de bedreigingen die hij kreeg. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak rond de grote kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden vorig jaar de beroemde gouden helm en een aantal armbanden uit Roemenië gestolen. Twee verdachten zorgden ervoor dat de helm en twee armbanden terugkwamen na afspraken met justitie. En tegen de verdachten zijn celstraffen tot en met 5,5 jaar cel geëist. 1 armband is nog altijd spoorloos. De Formule 1 gaat ook weer verder met de grote prijs van Monaco. Veel ogen zijn weer gericht op Max Verstappen. Want hij haalde vorige maand in Canada zijn eerste podiumplaats dit seizoen. Monaco blijft sowieso bijzonder voor Verstappen. Want daar woont hij ook, een thuiswedstrijd. En dat is prima toeven.
3: It's really safe. People are very friendly. It's good for kids. So that there is a Grand Prix as well is just a bonus, to be honest. So I enjoy it, you know. It's a little bit hectic. But at the same time, yeah, it's great.
20: Ja, de Formule 1 race is dus een mooie bonus. Om 13:30 vanmiddag gaat de eerste vrije training van start. En zondag is de race om 3:00.
19: Het is wel een van de meest decadente races van het seizoen. Hè? Want ze racen dan voorbij die... Daar liggen daar jachten van miljoenen en miljoenen. Er zijn allemaal bizarre feestjes zijn daar. Champagne wordt geschonken. Ja.
20: Ben jij er nooit geweest?
19: Ik ben er nooit geweest. En ik hoef er ook niet te zijn. Maar ik vind het wel heel leuk om naar te kijken. Met name natuurlijk morgen op zaterdag heb je de kwalificatie. En de kwalificatie Monaco, dat is dé kwalificatie van het seizoen. Dat wordt heerlijk. Genieten.
4: Ik kijk even naar jou, Koen. Ik weet niet hoe een schema eruit ziet. Maar ik denk eigenlijk, ik ben het even vergeten. Maar nu het erover gaat, popt het weer in mijn hoofd. Ik denk dat ik afgelopen woensdag Max Verstappen heb gezien in Amsterdam. Kan dat?
19: Oh. Ja, ja,
4: of nou, zit hij in een speciale decompressieroom en weet ik veel, is hij zich aan het klaar? Hij liep volgens mij door bij mij in de buurt gewoon met een pet op in een korte broek met zijn telefoon in zijn hand.
19: Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd heel sterk.
4: Ja, hè? Je hebt vlak bij een auto.
19: Nou, hij woont natuurlijk in Monaco.
4: Ja.
19: Dus hij is hier al en hij is niet zo heel vaak in Nederland. En hij is in Engeland geweest, weet ik. Maar het kan.
4: Ja, ik weet het ook niet, maar hij was alleenig. Dus ik dacht, hij zat toch wel dan op zijn minst met een entourage.
19: Had je een shirt aan met Max erachterop? Of?
20: Ja, een petje van Red Bull.
4: Ja. Nee, hij had een shirt van Lewis Hamilton aan.
19: Wat grappig. Ja, het zou natuurlijk kunnen, maar ik denk het niet. Nee.
20: Hey, ander nieuws. De helft van alle honden en katten in ons land is te dik. Dierenartsen waarschuwen in de Telegraaf dat veel baasjes dit zelf niet doorhebben. Die extra kilo's kunnen zorgen voor allerlei ziektes, waardoor de dieren gemiddeld 2 jaar korter leven. En het advies is dan ook om goed op de hoeveelheid voer en snacks te letten. Ja. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je huisdier genoeg beweegt.
4: Ja, nou ja, ik heb een hele lieve kat. Is gesteriliseerd, is vaak een excuus, maar die is gewoon chronisch te dik. En elke keer als ik naar de dierenarts ga, dat is eens in het half jaar voor controle, dan moet mijn toeter, zweet de kat, op de weegschaal. En elke keer is het gewoon, zegt die man, ja, het is te dik, minder eten geven. Maar dat doe ik dan, maar dat resultaat zie ik dan niet. Ik vind het een beetje zielig, want op een gegeven moment gaf ik dus wel echt, volgens mij, dat werd hij echt een beetje crumpy en ja.
19: Ja, maar dat is dat. Als je aan de lijn gaat, word je een beetje crumpy. Dat hoort erbij. Dan krijg je een crumpy cat.
4: Ja, het was echt wel, ik dacht, ja, daar kan je niet van leven. Dus volgens mij heeft ze gewoon dikke botten.
19: Ja, je geeft gewoon te veel.
4: Ik geef 1 schepje.
19: 1 schepje?
4: Ja. Kijk, 2 keer per dag.
19: Wat wel zo is, katten hebben gewoon een heel leven wat vaak baasjes niet eens weten. Want die katten die gaan natuurlijk de deur uit. Die lopen bij de buurman, de buurvrouw, weet ik van waar naar binnen. En vaak krijgen ze daar ook nog wel iets.
4: Ik weet het leven van mijn kat. Die ligt 23 uur per dag op de bank.
19: Oké. Goed, Carné, dankjewel. Yes. Het nieuws van vandaag. Het is vrijdag en op vrijdag gaan we altijd zingend het weekend in. De notenraker komt eraan. We gaan zingen met Paul de Leeuw.
6: De Joe Singalong met Koen en Sander.
19: Gaat er straks gebeuren, maar wie gaat het beter doen? Is dat Koen of Sander? Wie zingt het beste mee? Een poll hebben we in de app van Joe. En daar kun je nu gaan stemmen.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Is een liedje wat erg goed meezingbaar is. Vandaar dat je hem hoort in de singalong. Elke ochtend tussen 9 en 10 hier bij Joe.
1: De notenraker.
0: En dat zingen, dat gaan wij in de praktijk brengen. Ja, we kunnen het eigenlijk helemaal niet, maar we doen het toch. Het spelletje heet De Notenraker. En het is er tijd voor, Sanne. En ik moet zeggen, het vertrouwen in jou is enorm.
2: Ja, daar snap ik niks van, want ik bak er eigenlijk doorgaans. Bak ik er niks van.
0: Snap ik niks van. Je hebt natuurlijk net geroepen dat ik al voor stond.
2: Ja, dat nu heel veel mensen. Dat is waar.
0: Nee, jij 61% van de stemmen. Ik heb 39% van de stemmen. Dus de ruime meerderheid denkt dat jij, Paul de Leeuw, Vlieg met me mee, duidelijk beter gaat doen dan ik.
2: Nou, moet ik wel zeggen dat dit als tiener mijn lievelingsliedje was.
0: Ah, nou ja, kijk.
2: Ik heb er echt wel de goede herinnering aan.
0: Ja, gelukkig heb ik wel iemand die op mij heeft gestemd. Dat is Saskia. Goedemorgen.
3: Hele goedemorgen, jongens.
0: Hey, goedemorgen, Saskia. Uit Wassenaar kom je.
3: Ja, zeker.
0: Hé, wat ben ik blij met je, want jij denkt dat ik het beter ga doen dan Sanne.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat komt omdat Sanne altijd vol enthousiasme gaat. En dan zo net op het laatste moment volledig uit de bocht vliegt. Ja, sorry Sanne, spijt me heel erg. En jij raakt hem dan net op het laatste moment wel.
2: Ja, je mag eigenlijk zeggen dat ik vanaf het begin al uit de bocht vlieg, hoor.
3: Ja, nou, we gaan het horen zo, toch?
0: Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Maar eigenlijk verbind ik jou even door naar Sanne, want jij bent team Sanne, hè, Dennis?
2: Ja, Dennis.
4: Zeker weten.
2: Fijn om iemand aan de lijn te hebben met verstand van muziek.
4: Uiteraard.
2: Nou, over uit de bocht vliegen gesproken, dat moet jij niet doen, want je bent vrachtwagenchauffeur.
4: Dat klopt.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je veel radio luistert, dus ook naar Joe. Waarom het vertrouwen in mij?
4: Nou, dat is heel simpel. Een tijdje geleden heb jij campagne gevoerd voor dit nummer.
2: Ja.
4: En voor Paul de Leeuw. Dus als jij dit niet raakt, ja, dan ben ik wel heel erg teleurgesteld in jou.
0: Dat snap ik wel, ja.
2: Oké, voer de druk nog maar op.
0: Dat snap ik wel, ja. Even kijken, dan moet ik beginnen, geloof ik.
2: Dan moet jij beginnen, ja.
0: Dan moet ik gaan beginnen. Dus oké, Saskia.
3: Ja?
0: Ik laat jullie gewoon aanstaan. Succes, daar ga ik. Ja. En ik doe het helemaal voor jou.
2: Stop, kan je.
1: De notenraker.
0: Oké, het gaat dus om timing, hè.
5: Vliegen met me mee. Naar de regenboog mee, maar ik denk alleen aan jou. Met me mee naar de regenboog, rainbow, ha!

0: Hij was er toch iets eerder dan ik had verwacht eigenlijk.
1: Ja, ik hoor het.
0: Shit. Mag ik hem nog een keer doen?
2: Nee, dat mag niet.
0: Nee, shit.
2: Nee.
0: Ah.
2: Ja, okay. Bij mij kwam hij ook eerder dan verwacht, maar toen ging het over de geboorte van mijn zoon. Maar nu gaat het gewoon over de regenboog.
0: Oké, Dennis. Je grote held Sander. Die gaat hij.

0: Applausje, een applausje.
1: Ja, maar nu moeten we dan toch even naar ons jurylid.
2: Ja, notaris Van der Brink.
1: Dat is nieuwslezer Carné.
3: Ik vind het heel lastig deze keer.
1: Oh, zo lastig was het niet. Kom op, Carné.
3: Ja, ik denk toch een... Ik denk toch Koen.
1: Waarom zeg je dat vertwijfelend? Je moet gewoon... Bam, wie was hier? Hier was hier het...
3: Oké, Koen.
1: Ja! Saskia!
4: Ja! Zie je, ik had toch gelijk.
1: Ja. Gefeliciteerd dat Koen en Sander jouw pakketten gaan we naar jou opsturen. En Dennis, helaas.
5: Dat is een beetje teleurstellend, dit, Sander.
2: Ik ben het ook niet met de uitslag eens, hoor. Het is weer duidelijk een infantinootje.
1: Waarom verbaast me dat dan weer niet?
3: Waarom was ik zo voorzichtig? Ik zie hem chagrijnig kijken.
2: Ja. Een infantinootje, jawel.
1: Ik kan niet tegen zijn
2: en dan krijg ik uiteindelijk wel weer de award voor de...
5: Is het een beetje gelijk spel, hoor.
1: Nee.
3: Maar jullie kunnen het nog een keer samen doen.
5: Pannetje.
1: Samen doen. Wat is dat dan weer voor een oplossing?
3: Vind ik gezellig op
1: wat
3: de vrijdag.
1: Wat ben jij een slechte scheidsrechter?
2: Nee. Ja, dat bedoel ik.
3: Kom bij
2: dat
3: jou.
2: Bedoel ik. Ja, dat bedoel ik.
1: WK-finale.
3: Ja, hand in hand.
2: Hij heeft wel een bril, maar komt niet in de buurt van Jacques de Gona.
1: Weet je wat we doen, Dennis? Doen we voor jou ook een Koen en Sander showpakket. Hoppakee. Ja. Hoppakee.
5: Ja, dankjewel.
1: Toch? Het is bijna weekend, daar gaan we niet moeilijk over doen. Saskia, Dennis, dank jullie wel. Geniet van het weekend.
5: Jullie ook.
1: Hoi.
2: Vliegen we mee naar de regenboog!

0: Mindset Friends.
1: I'm too sexy was dat. Het is bijna 10 uur. Geniet van al die lekkere Joe-hits de hele vrijdag hier op de radio. Zometeen Daniel Smulders heeft onder andere deze.

0: geniet ervan.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
24: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Jumbo.
2: Het is 10 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink.
4: Goedemorgen.
2: Het is tijd voor Van Dissel. De parlementaire enquête over de coronacrisis gaat rond deze tijd weer verder met tevoren. Met een van de belangrijkste hoofdrolspelers uit die tijd, Jaap van Dissel van het OMT. Die adviseerde het kabinet bijvoorbeeld over de mondkapjes en andere zaken. Van Dissel krijgt zo van alles vragen en het doel is om hiervan te leren voor volgende crisissen. Opnieuw teleurstelling in Moerdijk. Het is nog altijd niet duidelijk of het dorp kan blijven bestaan. Inwoners moeten nog langer wachten, want ook deze maand wordt er geen besluit genomen. Het is mogelijk een nieuw plan om de industrie uit te breiden zonder dat het dorp weg moet. Bewoners zijn er wel klaar mee, hoort Hart van Nederland.
5: Gewoon een moed van zijn van onzekerheid. Want je wil gewoon verder met je bedrijf, met je gezin, met alles. En dat gebeurt nu al niet. Want iedereen is chagrijnig tegen elkaar.
2: Ja, wanneer dan nu wel een besluit wordt genomen is niet duidelijk. Dan naar Amerika. De naam van president Trump moet echt van het Kennedy Center in Washington gehaald worden, melden verschillende Amerikaanse media. Het centrum is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En vorig jaar besloot het bestuur de naam van Trump voor die van Kennedy te zetten. Maar een rechter kwam daarop terug. Alle verwijzingen naar Trump moeten volgende week weg zijn. En de grote voorbereiding is begonnen. De voetballers van Curaçao spelen dit weekend een oefenwedstrijd tegen Aruba. Dit in aanloop naar het WK. Volgens bondscoach Advocaat wordt het na de verloren wedstrijd tegen Schotland weer eens tijd voor een overwinning. En de spelers zijn in ieder geval er klaar voor, zo zegt Advocaat bij de NOS.
7: Tot nu toe is iedereen nog steeds fit en scherp. Ze willen allemaal graag spelen, maar ze weten ook dat dat niet kan. Maar we hebben nog geen geblesseerde spelers.
2: En volgende week zondag begint het WK voor Curaçao echt met gelijk de kraker tegen Duitsland. Nog het weer van Weerplaza. Er zijn wat buien, maar langs de kust wordt het al wat droger. Later ook wat zon. Graad of 18.
26: Nou, dankjewel, Carné. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Vertragingen van 10 minuten of langer. Het zijn er twee op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heer Hugo Waard en Akersloot. Ongeluk gebeurt, 25 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Gent daar. 10 minuten extra reistijd.
27: Dit is Joe met Daniel Smulders.
26: En hele goedemorgen. Oh, lekker. Beste ochtend van de week. Vrijdagochtend met

beroemdste baby's uit de muziekgeschiedenis. Aisha, dochter van Stevie Wonder. En ze heeft speciaal voor haar de nummer Isn't She Lovely. Pas precies, hè? In Nederland wordt iedere 3 minuten een baby geboren. En dat is de lengte van dit liedje. Alsof hij het ervoor gemaakt heeft. Hè. Maar ik zat even te rekenen. Isn't She Lovely verscheen in 1976. Laten we zeggen dat zo'n 50 jaar zijn verstreken. Met zo'n 180 geboorten per jaar zo, een beetje. Komen we uit op 8,5 tot 9 miljoen baby's die in Nederland zijn geboren na het uitkomen van dit liedje. Oh, je wil wereldwijd horen? Ja, daar heb ik ook uitgerekend voor je. Sinds het uitkomen van dit liedje zijn er 7 miljard baby's geboren ongeveer. Oké, okay. Hoeveel is dat per 3 minuten? 200. Nee, dat is niet waar. 753. Dat is 251 per minuut. Zullen we over nadenken? Dat is wereldwijd op dit moment. Dus eigenlijk, als we voor alle kindjes die geboren worden dit liedje zouden moeten laten horen tegelijkertijd, dan krijg je dit ongeveer. Alle kinderen die op dat moment geboren worden, 251 keer per minuut. Stevie was dat. Vrijdagochtend. Richting het weekend met de lekkerste hits uit de 70s, 80s en 90s. Wat leuk dat je luistert met Lip Sync, Funky Town. En hier is Eric Clapton, Tears in Heaven.

Zo lekker weekendliedje dit. Funky Town, Lip Sync. Goed om je plannen te bedenken tegelijkertijd voor het weekend. He? Wat ga je doen? Lekker stappen, barbecueetje, afspreken met vrienden, werken. He? Of een wereldrecord pakken. Zoals de langste uitslaper of de hoogste toren van macaroni bouwen. In Amerika was er een vrouw, dat is Pauline Kenner. Die heeft ook een bijzondere droom gehad. En uitgevoerd, de oudste vrouw ooit worden die gecrowdsurfed heeft. Weet je wat het is, hè? Dan spring je vanaf een podium zo op het publiek en dan ga je via die handen zo helemaal rond. Het is haar gelukt. Tijdens een groot festival in Texas liet ze zich op de leeftijd van 99 jaar en 274 dagen door het publiek dragen. Daarbij verbrak ze het vorige record van bijna 93 jaar en 214 dagen. Zo slim, bijna niet te breken record, want de ondergrens is dus 100 jaar. En er vallen de rechten heel veel af. Of blijven niet over, dat kan ook. Brouwsurfer mag zo, Spin Doctors, Two Princes, nu Neil Diamond.

0: De gitaar uit de 90s van de Spin Doctors, Two Princes bij Joe. Leuk dat je luistert. We hebben de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb David Bowie onder andere voor je. Roxette komt eraan, een van die mooie ballads. En dat ene liedje over je ex.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Fans van extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: En extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: 11!
12: GWC!
11: 11!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Pick it to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. It's like
21: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
22: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599.

0: bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Goedemorgen, je luistert met Joe en de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heer Hugo Waard en Uitgeest. De weg staat dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden en een kwartier extra reistijd. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar zit je ook op ruim 10 minuten aan extra reistijd.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: Ja, goedemorgen. Lekker vrijdagochtend met zo Foreigner voor je ex Cold.

Op van de grote Europese tour van Duran Duran van start gegaan. Duran Duran, laten we eerlijk wezen, toch een beetje de Backstreet Boys van de jaren 80. Hè? Ze komen in oktober naar heel veel steden in Europa, maar niet in Nederland. Nee, geen Nederland, in de aankomende herfsttour van Duran Duran. Want de mannen treden over iets meer dan 2 weken al op in Nederland. Daar staan ze in Tilburg, op het spoorpark. En misschien leuk om te onderzoeken, wat is nou het favoriete nummer van Duran Duran bij de Joe-luisteraars? Laat even weten via de app van Joe. Typ of spreek in en de meest aangevraagde Duran Duran track die komt dan zo op Joe.

0: The only one, dit is Joe. We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Joanne Duran gaat een Europese tour doen. Ze komen niet naar Nederland, maar er zijn ze over 2 weken. Dat is ook wel weer lekker, staan ze in Tilburg. Mijn vraag, wat is de ultieme Duran Duran track? Dank voor de berichten via de Joe-app. Top 3, Ordinary World is 3. Heeft me door een moeilijke periode geholpen, zegt Linda onder andere uit Weert. Top 2, de Reflex. Altijd volume op 10 als die begint, is een van de reacties van Kevin uit Amersfoort. En op nummer 1, Robin, jouw favoriet. Welke is dat?
1: Ja, View to a Kill.
0: Oh, waarom een View to a Kill?
1: Nou, ik heb ze 1 keer live gezien bij Gent on the Beach. En toen was toch een View to a Kill wel de plaat die er het meeste uitsprong daar op het podium. Was gewoon super gaaf om mee te maken.
0: Er is ook zoveel energie in dat liedje, hè?
1: Zeker weten. En het is natuurlijk ook de soundtrack van een bekende film.
0: Zeker, James Bond. Mogen we niet vergeten.
1: Daarom.
0: Wordt ook veel aangevraagd. Is ook inderdaad de nummer 1 geworden voor wat betreft de favoriete Duran Duran track. Dus hij komt er nu aan op Joe.
1: Super, dankjewel Daniel.
0: En eerlijk is eerlijk, ook een bijzonder nummer. En niet alleen de enige James Bond titelsong die ooit op 1 in Amerika heeft gestaan. Ook een nummer dat alles is wat Duran Duran is.

0: echte nummer 1.
1: Nou, vind ik leuk.
0: Die reactie binnenkomt via de app van Joe. Joanne Duran als favoriete track van Joe Luisteraar. Tenminste, in dit kleine, korte, inimini onderzoek in Jorden, A View to a Kill. Meer 70s, 80s en 90s zo direct naar nieuws. Dat krijg je van Carné. Goedemorgen, Carné.
2: Ja, goedemorgen. Een bijzondere doorbraak zo in de wereld van AI.
0: Oeh, ik ben heel benieuwd. Hoor je zo.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Kantelupeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Hola, collega.
6: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
2: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
2: Oh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
22: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
26: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
27: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis.

0: saai spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Dit is Jumbo. 11 uur en hier is het nieuws van nu.nl door Carné van der Brink.
5: Goedemorgen. Een handje vol. Mensen demonstreert op dit moment in Den Haag. Doen ze voor het gebouw van de Tweede Kamer. Daar wordt nu oud-RIVM-baas Jaap van Dissel verhoord door de coronacommissie. Sommige demonstranten hebben borden bij zich over de coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de pandemie de belangrijkste medisch adviseur van het kabinet. En hij krijgt vandaag vragen over die coronamaatregelen en zijn rol tijdens de crisis. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, waarvan de servers in ons land staan. Volgens de NOS deelden medewerkers van de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden ook van kindermisbruik hebben geüpload. Ja, een expertscentrum noemt het schokkend en wil nu een groot onderzoek.
6: Een site die zoveel in het nieuws is geweest en dan ook weer gisteren. En dat dan dit ook naar buiten komt. Ja, gewoon absoluut verontwaardiging. Want schijnbaar naar al het nieuws waant men zich nog steeds vogelvrij dat men dit gewoon kan doen.
5: Ja, eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van misbruikte vrouwen te zien waren. En een Belg is in Montenegro opgepakt na een bijzondere actie. Bij een grenscontrole vond de agent een Marokkaanse vrouw zonder visum in zijn auto. Maar het gekke is, ze lag verstopt tussen de autostoelen, afgedekt met koffers en een grote bos bloemen. De Belg is gelijk gearresteerd. Hij wordt nu verdacht van mensensmokkel. En onderzoekers in Engeland hebben via AI een nieuwe manier gevonden om vaccins te maken. Het model ontwierp een speciaal iets dat je immuunsysteem beschermt tegen elke coronavirus, zelfs bij nieuwe mutaties. Het is voor het eerst dat een AI-vaccin zo ver is ontwikkeld dat het ook op mensen wordt getest. Ze komt er nu een test met 200 proefpersonen. Daarnaast werken de wetenschappers met deze technologie aan nieuwe vaccins tegen onder meer ebola. Nog het weer van Weerplaza. Het zijn wat buien, maar langs de kust wordt het wat droger. Later ook wat zon. Het is een graad of 18.
4: Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister met 2 vertragingen. Het gaat om de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, kwartiertje, en de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Belfeld en Bezel, daar zit je op bijna een half uur een extra reistijd.
7: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: En het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Billy Joe.

Joe, die iets heeft gepresteerd wat bijna niemand hem nadoet, hè? In 2014 begon hij elke maand op te treden in Madison Square Garden in New York. Gewoon één vaste afspraak per maand. Net zo lang ga ik dit volhouden, zei hij, tot er geen tickets meer worden verkocht. Wat bleek nou? 10 jaar lang heeft hij dat volgehouden, elke maand. Speelde meer dan 100 uitverkochte shows voor 1,9 miljoen fans in totaal. Oh, en niks voor niks. Ja, kom. De tijd dat hij voor niks in een barretje speelde is voorbij. Het bracht hem ook nog eens 260 miljoen op. Dit is Joe, ik ben Daniel en hier is Rick Astley.

0: bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Het gaat zometeen over de liefde bij Joe. Love of the Common People komt eraan. En vijf mannen die in de 90s miljoenen harten op hol lieten slaan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
10: Echte Gooise Moeders is terug.
11: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
12: We gaan naar Portugal.
11: Ja,
12: in een camper.
11: Nee.
13: Onwijs leuk.
12: Zij.
11: Zal het met ons nooit worden.
10: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
18: 10 tenders alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan €8.
18: Hè? 8? Oké.
20: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
13: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Lekkere van Albert Heijn.
23: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
26: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
27: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
26: Dus kom op, naar buiten.
27: Univé, daar plukt

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Verkeersinformatie van Flitsmeister. De volgende vertragingen van een kwartier of langer. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk-Oost, 20 minuten. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland, 20 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galderen en Sint-Annebos. Ook daar zit je op 20 minuten extra reistijd.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Op de mooiste ochtend van de werkweek. Lekker richting het weekend met de Backstreet Boys. En eerst hoor je

Luister naar Joe, we zeggen je krijgt het beste uit de 70s, 80s en 90s. Van boybands uit de 90s die niet zouden hebben bestaan zonder boyband Bee Gees. Die hoor je zo na REO Speedwagon. Keep on loving you bij Joe.

Hey, herken je je in deze typische jaren 80 lunch? Is namelijk tjolk in de bekerhouder. Een zakje crispy chips naast je boterham met vruchtenhagel. En welk liedje komt er uit de koptelefoon van je Walkman? Nou, geef je jaren 80 knaller even door. Misschien is die zo wel in de 80's lunch. Geef het door.

0: Altijd leuk als ze er weer zijn, hè? Je vrienden van de Rembrandts. And I'll be there for you. Bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen alleen maar jaren 80. De Joe 80s lunch komt eraan direct na het nieuws met Fieke Hamers. Goedemorgen, Fieke.
1: In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
8: Echte Gooise Moeders is terug.
9: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
10: We gaan naar Portugal.
9: Ja.
10: In een camper.
9: Nee.
11: Onwijs leuk.
10: Zij.
9: Zal het met ons nooit worden.
8: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
12: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
13: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
12: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
14: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai kom je naar

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een easy laadpaal laadt elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: 12 uur geweest en nu.nl nieuws krijg je van Fieke Hamers.
8: Goedemiddag. 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Die straf is in Den Haag opgelegd aan een vrouw die met haar 2 kinderen naar Syrië vertrok. Ze trouwde daar met een IS-strijder en ze stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om het leven bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Justitieminister Van Wil vindt het schokkend dat medewerkers van pornosite Motherless ook zelf beelden van kindermisbruik zouden hebben geüpload. Hij gaat ervan uit dat justitie dat meeneemt in het onderzoek naar de site. Expertisecentrum Off Limits noemt het schokkend en wil onderzoek.
9: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen.
8: Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van misbruikte vrouwen te zien waren. Toen werd de site even offline gehaald. Het is niet bekend wie de beheerders zijn van de site. Er is opnieuw een buitenlandse militaire drone ontploft in NAVO-land Roemenië. Het gaat om een zeedrone in een haven bij de Zwarte Zee. De autoriteiten hadden hem al ontdekt en het gebied afgezet, maar die zelf explodeerde en er raakte niemand gewond. Vorige week stortte er nog eentje neer op een Roemeense flat. Die drone was Russisch, maar waar die van vanochtend vandaan kwam is nog niet bekend. Ondanks de inzet van de VAR zijn er 21 foute beslissingen genomen van scheidsrechters afgelopen Eredivisie-seizoen. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Het ging om fouten waar de videoscheids bevoegd was om in te grijpen, bij het wel of niet geven van een rode kaart, het toekennen van een strafschop, de geldigheid van een doelpunt en bij het verwisselen van spelers. 84 keer werd een foute beslissing van een menselijke scheidsrechter voorkomen door de VAR. En dan nog het weer van Weerplaza. Vooral in het binnenland trekken buien over. Langs de kust wordt het wel wat droger en later ook wat zon. En het is een graad of 18.
7: Dankjewel, Fieke. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. Vertragingen van 1 kwartier of langer. A2 Utrecht aan Bos. Tussen Beest en de Martinus Nijhofbrug 1 kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 25 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen de Takitusbrug en de Maasbrug. Daar zit je op 1 kwartier extra reistijd.
10: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
7: Smakelijk eten, Fairground Attraction ga je horen met Perfect. Maar eerst een van de grote hits van Queen.

kan niet anders. De perfecte lunch, 80's hits van Joe. En we vieren op deze vrijdag 5 juni de dag van het saucijzenbroodje. Nou, je weet hoe we dat vieren. Smakelijk eten en met Cool & Gang Celebration zo naar Genesis.

staan salade tijdens de lunch. Smakelijk eten met Joe en het beste uit de jaren 80. Leuk, Tiffany komt er zo meteen aan met dat Think We're Alone. Nou, dankjewel Karen voor het aanvragen van deze favoriet uit de 80's. Maar eerst Talk Talk. Dit is Such a Shame in de 80's lunch bij Joe.

0: Tot 1 uur hoor je.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Alleen maar hits uit de jaren 80. Dankjewel voor het doorgeven van je favorieten via de Joe app. Je krijgt onder andere Gloria Estefan en de Miami Sound Machine Show. En over een paar minuten dan gaan de gitaren open, de ramen naar beneden. En komen de herinneringen aan een zomer die nooit lijkt te eindigen. Werd het dat je het refrein kent?
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: 10 tenders alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan €8.
13: Hè? 8? Oké. Okay.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Dit is Joe, dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Met de volgende vertragingen, die zijn van 15 minuten of langer. Het is aardig druk al, 30 files in totaal. Dit zijn ze dus, van een kwartier of langer. A2 Utrecht aan Bos tussen Culemborg en Del, 20 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 25. A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en Moergestel, 20. A58 Bergen-op-Zoom naar Tilburg tussen Breda en Ulvenhout, ook 20 minuten, staat een defect voertuig. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en de grens met Duitsland, 15 minuten extra reistijd.
14: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
13: Smakelijk eten, Miami Sound Machine hoor je zo meteen. Bad boy, maar eerst bad boy.

waren niet altijd leuk, stuurt ook Sandra Sprenger uit Katwijk. Die zegt namelijk hoe we vroeger onze teksten leren opnemen van de radio op een bandje, zin voor zin terugspoelen, opschrijven en verbuiten leren. Dankjewel Sandra voor je bericht via de Joe-app. Tegenwoordig gewoon lekker ChatGPT en Google. Hè? Geef me de tekst van Berlin, Take My Breath Away en je zingt ermee van A tot Z. Nu in de Joe 80's Lunch.

on fire. Het is de mooiste dag van de werkweek. Heerlijk vrijdag richting het weekend met het beste. Uit de 70s, de 80s, de 90s. Je luistert naar Joe. Ik heb een bijnaam verzonnen voor deze heren die je nou hoort. Ja, ik vind in de jaren 80, je hoeft maar een platenhoes te pakken of zo, of een fotootje op te zoeken van welk artiest dan ook. Je hebt meteen een bijnaam. In dit geval Daryl Hall en John Oates. Ik noem ze de snor en het spijkerjackie. Zoek maar op en je weet meteen dat ik gelijk heb.

0: geniet je een beetje van de 80's. Iets leuks voor je. Vanavond om 8 uur. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. We noemen het 80's at 8. Om 7 uur krijgen we de 70's at 7. Nou, mag jij raden wat er om 9 uur komt? 90's at 9. Dat doen we op vrijdag, zaterdag en zondag. Zo direct. Meer hits uit de 70's, 80's en 90's. Tina Turner onder andere. Na nieuws met Fieke Hamers.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
0: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Adtap.
5: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
14: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Yes!

0: weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: Dit is jouw. Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Het nu.nl nieuws. Fieke Hamers, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Gemeentes die geen asielopvang willen, moet in gesprek met de buren. Dat zegt asielminister Van den Brink. In Maassluis willen ze bijvoorbeeld 0 asielzoekers. Lokale partijen denken dat dat kan volgens de spreidingswet. Maar het helpt niet als gedaan wordt alsof wetten niet bestaan en afspraken niet voor bepaalde gemeenten gelden, zegt Van den Brink. Op regionaal niveau wordt een aantal plaatsen voor asielzoekers bepaald, en als er lokaal te weinig plekken zijn, kan de minister bepalen over de verdeling. Het OMT had zich minder afhankelijk moeten maken van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel in het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona.
10: We waren erg afhankelijk van informatie van buiten. Nou, buiten bedoel je dan vooral mee wat de WHO meldt. Die informatie was beperkt. Verder heb je natuurlijk de media.
9: Aan het begin van de pandemie werd ingeschat dat het coronavirus minder besmettelijk was dan het bleek te zijn. Jaap van Dissel vindt niet dat ons land te laat was met landelijke coronamaatregelen. Een vrouw in Den Haag heeft 7 jaar cel gekregen voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. De vrouw vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en daar trouwde ze met een IS-strijder. Ze stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om het leven bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. En spullen van de overleden Friends-acteur Matthew Perry worden vandaag geveild. Het gaat om script van bekende afleveringen, een replica van het gele kijkgaatje uit het appartement van Monica, maar ook kunst uit zijn eigen verzameling. De opbrengst gaat naar de Matthew Perry Foundation. Die zet zich in voor hulp bij verslaving. Perry overleed 3 jaar geleden aan de gevolgen van ketaminegebruik. En dan het weer van Weerplaza. Vooral in het binnenland trekken buien over. Langs de kust wordt het al wat droger en later ook wat zon. En het is een graad of 18.
8: Dankjewel, Fieke. Tot zometeen dan Joe Verkeer van Flitsmeister. Een aantal files gemeld in Nederland. Al 32, het is druk. Er zijn op dit moment 3 files van 20 minuten of langer op de A2. Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar sta je in een half uur vertraging sterkte. A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord. Daar een ongeluk gebeurt, 25 minuten. En de A12, de laatste die langer is dan 20 minuten. Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens bij Duitsland. 25 minuten vertraging.
11: Dit is Joe met Jos Egging.
8: Yes, vrijdagmiddag. Zometeen Chris Norman en een onthulling van Madonna. Na Tina Turner.

vrijdagmiddag. Je struikelt je weekend in. Stumbling in. Chris Norman bij Joe. Ik ben Jos. Een hele goede middag. Ja, en Joe is toch wel dé hofleverancier van artiesten die niet geheimzinnig doen over hun slaapkamergeheimen. Sommigen hebben ook wel een paar muren nodig om het aantal partners te turven, denk ik. Ik noem Mick Jagger, Rod Stewart, Prince, Cher, Grace Jones. Ja, Madonna, die steekt het ook niet onder stoelen of banken. Het is bijna een fulltime baan om dat bij te houden. Denk aan Sean Penn, Guy Ritchie, Tupac en Michael Jackson. En deze week heeft ze ook nog eens verteld wie nou de allerbeste was. John F. Kennedy. Tenminste, de zoon van. Nou, papa, don't preach. Dat is duidelijk. Madonna, nu bij Joe.

Ja, dit is die van mij. Maar ik ben benieuwd, heb jij hem al ingevuld? De WK-pool. Ja, vind ik toch echt wel het leukste van zo'n kampioenschap. Zonder kennis, goed gokken. En dan dat barbecue-pakket scoren. Nou, Jeroen die zegt in de Joe-app dat hij Frankrijk wereldkampioen heeft gemaakt. Wat ga jij doen? Ben benieuwd. Hey, en moet je nog dan even wat tips? Kies voor veilig in de groepsfase, want 32 van de 48 landen gaan gewoon door. En heel belangrijk, schakel je emoties uit. Ja, of gewoon je huisdier laten helpen, je weet wel, met van die vlaggetjes in voerbakjes en zo. Succes met het kiezen van jouw wereldkampioen. Everybody wants to rule the world. Bij Joe.

0: Le Freak. Chic bij Joe op je vrijdagmiddag. Lekker bijna weekend, ik ben Jos. Dit is Joe. Zometeen meer vrijdagmiddag soundtrack. Nick Kershaw, Earth, Wind & Fire, The Doobie Brothers. En de band die pas heeft aangekondigd dat ze weer gaan toeren. 40 jaar na hun debuutalbum. En even cryptisch, het wordt spetterend.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
8: Boost yourself.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven!
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
3: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
2: Dus, kom op, naar buiten.
3: Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Goedemiddag, ik ben bij Joe met het verkeer van Flitsmeister. Best wel druk in Nederland, 37 files. 4 files zijn langer dan 20 minuten. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, daar 33 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de brug over het zijkanaal C, daar een defect voertuig, 21 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 27 minuten. De laatste op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen de brug over de Linge en Deil, daar is de weg afgesloten. Daar vindt een spoedreparatie plaats. 27 minuten doe je daar langer over.
7: Dit is Joe met Jos en Gink.
6: Lekker op je vrijdagmiddag. Je hoort zo Wet Wet Wet. Love is all around. Na Nick Kershaw. Dit is The Riddle.

met de beste uit de 70s, 80s en 90s. We tellen af naar het weekend. Zometeen de Doobie Brothers en NXS. Ja, en ik kan maar beter eerlijk tegen je zijn. Het weekend ziet er niet heel geweldig uit, hoor. Het is wet, wet, wet. Regelmatig buien en het is aan de koele kant. En als je denkt dat het bij jou tegenvalt, even snelle blik op de neerslagkaart van Nederland. In Groningen en Drachten pakken ze even het record. Ruim 30 millimeter. Ai, ai, ai. Dit is

Rivers en Listen to the Music bij Joe. En Katja zegt in de Joe-app, ik zit hier achter mijn bureau lekker mee te zingen. Heerlijke muziek. Lekker, Katja. Nou, ik denk dat meezingen straks ook wel lukt met CC Peniston. En finally, na NXS, Never Tear Us Apart bij Joe.

0: vrijdagmiddag. Zometeen nog veel meer uit de 70s, 80s en 90s. Cat Stevens hoor je zometeen. Ook Billy Joel komt eraan. En de reggae band die binnenkort weer naar Nederland komt. En het nieuws komt eraan met Fieke. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ieder moment wordt in Assen uitspraak gedaan in de kunstroofzaak.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Yes! Nu bij New York Pizza.
17: De Double Dough Dagen.
16: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.
17: Bestel nu bij New York Pizza.
18: Do.
19: Bij
18: Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
22: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
25: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
26: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
27: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
25: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Het is 2 uur, het nu.nl nieuws krijg je van Fieke Hamers. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Uitspraak in de kunstroofzaak. In Assen heeft de rechter zojuist aan 3 mannen 47 maanden cel opgelegd voor de grote kunstroof uit het Drents Museum. Bij de roof vorig jaar werden een beroemde gouden helm en een aantal armbanden gestolen. 2 verdachten brachten de helm en 2 armbanden terug na afspraken met justitie. De derde man maakte geen afspraken. Toch hebben ze alle 3 dezelfde straf gekregen van bijna 4 jaar cel. 1 armband is nog altijd spoorloos. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft deze week politieauto's voor zijn deur gehad. Er was geen concrete bedreiging, maar het was een voorzorgsmaatregel, meldt het AD. Het maakte wel impact op zijn kinderen.
28: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij: papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dit nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester werd?
1: Het gebeurde na het voornemen van de nieuwe coalitie in Maassluis om 0 plaatsen voor asielzoekers te regelen. Burgemeester Jack de Vries steunt dat niet. Hij wijst naar de spreidingswet, waarmee de opvang van asielzoekers wordt verdeeld over het land. De zeedrone die is ontploft bij een haven in de Zwarte Zee in Roemenië is onderdeel van een grotere groep. Het gaat in totaal om 5 drones, heeft Oekraïne laten weten. Eerder zou er eentje aan de Oekraïnse kant van de grens zijn ontploft. Waar de andere drones zijn, is niet bekend. Het is formeel nog niet bevestigd dat het Oekraïnse drones zijn. Sinds de oorlog in Oekraïne komt het vaker voor dat drones terechtkomen in EU-landen. En scholieren in Rome hebben onder hun middelbare school een 1800 jaar oude villa gevonden. Toen de leerlingen bij een protest de school hadden bezet, vertelden ze aan hun leraar geschiedenis dat er echt iets onder de grond zat, onder de gymzaal. Ze gingen op onderzoek uit. Het gaat om een villa uit de Romeinse tijd, meldt de NOS. Uiteindelijk wil de school de leerlingen in de ondergrondse ruimte de rondleidingen laten geven. En dan het weer van Weerplaza. Vooral in het binnenland trekken buien over. Langs de kust wordt het al wat droger en later ook nog wat zon. En het is een graad of 18.
0: Fieke, dankjewel. En tot zometeen weer. Dan het verkeer van Flitsmeister. Staan 43 files in Nederland. Wordt echt druk op vrijdagmiddag. 5 files zijn 20 minuten of langer. Neem eens even door op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 25 minuten. A4, drukker. Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Daar een defect voertuig. 36 minuten. A15 dan, Ridderkerk-Oost-Voorne tussen IJsselmonde en Charleroi-Roon. Daar een ongeval, 23 minuten. En, sorry, ik zeg Charleroi, het is natuurlijk Charloos, dames en heren. Ja, en A15, Nijmegen-Gorkum tussen Brug over de Lingen en Deil. Daar een afgesloten weg. Een spoedreparatie gaande, 26 minuten vertraging.
2: Dit is Joe met Jos Egging.
0: Ja, gezellig op vrijdagmiddag. Zometeen Cat Stevens, Morning Has Broken na Billy Joel. Dit is Uptown.

Cat Stevens. En Morning Has Broken bij Joe. Waar je zometeen Toto en Rosanna gaat horen. Eerst UB40, die over een tijdje in Nederland zou kunnen spotten. Want UB40 featuring Eddie Campbell keert namelijk terug naar Nederland voor een concert in Ahoy. Dinsdag 15 december, dan is het zover. Er zijn nog kaarten te krijgen. En misschien dat deze dan ook wel voorbij komt. UB40, Here I Am bij Joe.

Ben met Joe. Op vrijdagmiddag de beste uit de 70s, 80s en 90s. Rosanna, Toto. Hey, heb jij ook wel eens gehad dat je iets bestelde, maar dan dat je net even wat anders binnenkreeg dan dat je verwachtte? Nou, bij boer Frank uit Sint-Michiels-Gestel was dat in ieder geval wel aan de orde. Hij dacht dus gras te zaaien, maar hij eindigde vervolgens met 85 vierkante meter aan, komt die, klaprozen. En we hebben het dan over 16 voetbalvelden, hè? Nou, ik ben bang dat ze die grasmatten niet gaan gebruiken bij het WK. Hey, maar gelukkig levert het wel een heel mooi beeld op. En dat is ook wat waard, toch? Van Dikhout, Stil in mij, hoor je zo na Patrick Hernandez en Born to be Alive.

0: zo'n laatste nummergevoel in de kroeg voordat de TL-balken weer aangaan. Poeh. Van Nick Hout, stil in mij bij Jo. Een hele goede middag. Zometeen nog meer muziek die je net even dat extra weekendgevoel gaat geven. Man at Work komt eraan, Down Under en Earth and Fire. Natuurlijk, weekend.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk

0: extra's op polestar.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Showverkeer van Flitsmeister. Het is druk in Nederland. 47 files. 3 files zijn langer dan 20 minuten. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Daar 32 minuten vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. 34 minuten. En de laatste langer dan 20 minuten op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Wadernooijen en Del. Daar is de weg dicht. Spoedreparatie aan de gang. 27 minuten vertraging.
20: Dit is Joe met Jos en Gink.
12: Ja, sterkte. Zometeen een ultiem weekendgevoel. Op weg naar huis met Earth and Fire. Eerst Man at Work. Down Under.

0: weekend bij Joe op vrijdagmiddag. Nou, weekend. Zeg maar gerust vakantie. Ik krijg in de Joe-app een audioberichtje binnen van Ilse.
1: Wij zijn ons aan het voorbereiden voor de vakantie. Vanavond zitten we in de auto richting Italië. En natuurlijk gaat Joe mee met ons in de auto, want dat maakt onze rit net ietsje leuker. Doei!
0: Nou, lekker vooruitzicht hoor, Ilse. Neem Joe vooral mee waar je ook naartoe gaat. Zometeen nog dat stukje energie met Dr. Alban, It's My Life, na de Robert Cray Band, Right Next Door bij Joe.

En It's My Life bij Joe. We naderen weer de 3 uur. En elke werkdag draaien we 3 liedjes na 3 uur. En dat zijn niet 3 zomaar liedjes, nee, nee. Nou, ik verpak de titels van die 3 liedjes altijd in een cryptische zin. En aan jou de taak om te raden welke van, ja, welke liedjes dat zijn. Daar komt de cryptische zin. Maak je klaar. Toen het tij hoog stond, op die bloederige zondag, klonk een noodsignaal. Dus toen het tij hoog stond, op die bloederige zondag, klonk een noodsignaal. Laat in de Joe-app van je horen als je weet om welke 3 liedjes dit gaat. Stuur een berichtje of een audio-appje. Je bent bij Joe. Met nu Alphaville, Forever Young.

0: en Let's Stick Together. Vrijdagmiddag met Joe. Ja, de cryptische zin, hè? De 3 na 3 met daarin de 3 titels van de 3 liedjes verpakt. Ik zei hem net al, nog 1 keer voor de mensen die hem niet hebben meegepakt. Toen het tij hoog stond op die bloederige zondag, klonk een noodsignaal. Dus toen het tij hoog stond op die bloederige zondag, klonk een noodsignaal. Welke zijn het? Laat even weten in de Joe-app met een berichtje of een audio-appje. Fieke, enig idee?
1: Ja, als jij begint over een bloederige zondag, dan krijg ik wel een vermoeden, ja.
0: Ja, toch? Ja. Nou, moet niet heel moeilijk zijn. Nieuws ook zo meteen. Fieke, wat zit erin?
1: Ja, nou, in België is een klopjacht gaande op een gevangene die ontsnapte uit een ziekenhuis.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2/2 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Oranje.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy effortless electrification.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Het is bijna 1 minuut over 3. Het nu.nl nieuws krijg je van Fieke Hamers. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In de rechtbank in Assen zijn de 3 daders van de kunstroof uit het Drents Museum veroordeeld tot bijna 4 jaar cel.
18: Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat de inbreuk op de rechtsorde niet volledig is hersteld, omdat de derde weggenomen armband nog steeds spoorloos is.
17: 2 van de verdachten hadden procesafspraken gemaakt met justitie. In ruil voor het teruggeven van de gouden helm en 2 van de 3 armbanden was er een lagere strafeis. Maar uiteindelijk hebben de 3 mannen toch elk dezelfde straf gekregen. Na 3 maanden moeten mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers aan het werk kunnen. Dat zegt minister Thierry Aartsen. Hij wil dat komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan hebben. De termijn om aan het werk te kunnen na een asielaanvraag was 6 maanden. Maar door regels in het Europese migratiepact dat volgende week ingaat, wordt dat korter. De politie in België heeft een klopjacht geopend op een ontsnapte gevangene. Hij werd voor een medische ingreep naar een ziekenhuis in Brugge gebracht. En bij het wisselen van kleding, toen de boeien 1 voor 1 afgingen, wist hij te ontsnappen. Het gaat om een Russische man die vastzat voor een gewelddadige diefstal. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van Kanye West in de Gelredome in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden de antisemitische teksten van de rapper. En er waren teksten te zien van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden morgen niet verboden. Er wordt dan ook een demonstratie verwacht in Arnhem. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is een mix van buien, opklaringen en zon. En het wordt een graad of 18.
16: Dankjewel, Fieke. Dan Joe Verkeer van Flitsmeister. Druk in Nederland hoor. Vrijdagmiddag 59 files. 6 files zijn langer dan 20 minuten. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld. 22 minuten vertraging. A2 Eindhoven Maastricht-Noord tussen Born en Airport Maastricht-Aken. Daar is 37 minuten. Komt door een defect voertuig. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar 50 minuten vertraging, sterkte. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Wadenooyen en Deil. Daar een afgesloten weg. Spoedreparatie aan de gang, 20 minuten vertraging. A27 dan Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 23 minuten. En de laatste, langer dan 20 minuten op de A76. Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 21 minuten vertraging.
19: Dit is Joe met Jos Egging.
16: Ja, het is na 3 uur en dat betekent tijd voor de ontknoping van de 3 na 3. De cryptische zin met daarin 3 titels van 3 liedjes verpakt. En die zin is als volgt. Toen het tij hoog stond op die bloederige zondag, klonk een noodsignaal. Ja, ik zou natuurlijk het antwoord zelf kunnen geven, maar volgens mij kan Douwe dat wel.
20: Ja, goedemiddag. Dit is Douwe van het mooie eiland Vrieland. We hebben natuurlijk Blondie met de tijd is high. En U2 met Sunday Bloody Sunday. En natuurlijk SOS met ABBA. Dat is een fantastisch nummer. Yo.
16: Ja hoor, dat is hem. Ook nog goed geraden door onder andere heel veel mensen hoor. Maar ook Kim, Art, Janine, Marit, Teunis en Anneke.

Paradiso. DeBarge hoort met The Rhythm of the Night. En ik weet niet of jij wel eens hebt meegemaakt dat je je buurman of buurvrouw op een hele andere plek tegenkwam dan bij jou in de straat. Nou, voor twee buren uit Dordrecht was het helemaal een gekke ontmoeting. Zij kwamen elkaar namelijk tegen in de lift van een ziekenhuis. Maar ook nadat ze alle twee op dezelfde dag dezelfde hartingreep hadden gehad. Hè? Ze werden op hetzelfde moment de lift ingereden. Nou, toevallige kan niet toch? Voelt wel een beetje als... Genesis, Jesus He Knows Me, nu bij Joe.

0: The Barge with Joe. Rhythm of the Night, vrijdagmiddag. De beste uit de 70s, 80s en 90s. En over ritme gesproken. Ik heb zo meteen een tip voor je. Alvast voor de start van het WK. Ja, waar je echt even rekening mee moet houden. Dat zo meteen. Ook Robin S. komt eraan, net als Frankie Goes to Hollywood met Relax.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
5: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
10: In juni is het Toyota Mania.

0: met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
10: Echte Gooise Moeders is terug.
11: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
12: We gaan naar Portugal.
11: Ja.
12: In een camper.
11: Nee.
13: Onwijs leuk.
11: Zij...
14: zal het met ons nooit worden.
10: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
16: Dat zeg ik.
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
21: Thanks.
18: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Het is half 4, Joe Verkeer van Flitsmeister. Het is druk in Nederland, 80 files, dus als je erin staat, sta je niet alleen. Ik geef je de 4 files die langer zijn dan een half uur. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Born en Airport Maastricht-Aken. Daar een ongeluk gebeurt, 56 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 47 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Heerhugowaard. Daar een ongeluk gebeurt, 55 minuten vertraging. De laatste, langer dan een half uur, staat op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar 33 minuten vertraging.
25: Dit is Joe met Jos en Gink.
24: Sterkte. We gaan zo naar de 90s met Robin S. En eerst Frankie Goes to Hollywood. Dit is Relax.

lekker vrijdagmiddag. Robin S, Show Me Love bij Joe. Nou, het liedje werd ook goed ontvangen door onder andere Patrick. In de Joe-app zegt hij, Show Me Love, Robin S. Echt even precies wat ik nodig had. Nou, ze horen het graag, Patrick. Je bent niet te stoppen met de muziek van Joe. Zometeen Queen naar Chicago. En You're the Inspiration.

Joe. Ja, en als jij volgende week zondag ook niet te stoppen wil zijn, dan zou ik toch even je ritme een klein beetje gaan aanpassen. Want ja, volgende week zondag is het zover. Dan speelt Nederland zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Maar wel pas om 10 uur 's avonds. Heel veel wedstrijden zijn op onmogelijke tijden. Maar hey, tip van Joe. Als je nou vanaf vanavond je ritme een half uurtje gaat opschuiven, dus elke keer ietsje later naar bed en ietsje later opstaan, dan weet je in ieder geval zeker dat je de volgende week helemaal fit bij zit. Je bent bij Joe. Best uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Peter Schilling.

0: Ja, en Joey die staat al helemaal paraat om je zo meteen door de laatste loodjes van de werkweek heen te slepen. Misschien wel door de file. Je hoort hem zo meteen met de vrijdagmiddagboost. En daarin bepaal jij de muziek. Hij is alleen nog even op zoek naar het liedje om mee af te trappen zo meteen. Dus stuur een berichtje in de Joe-app met daarin het liedje wat jij moet horen om echt een boost te krijgen. En wie weet, komt hij zo meteen wel voorbij. Ook nieuws met Fieke zo.
1: Gemeenten kunnen niet zomaar worden gedwongen om statushouders een huis te geven.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help!
10: GWC!
9: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
19: Boost yourself.
20: Hey Raymond!
21: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Hey Raymond!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
23: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
25: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus
26: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. It's like rain.
29: Een Lennis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via AlanisLive.nl.
30: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. kanker.nl. Samen met KWF.
0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: 1 minuut voor 4. Goedemiddag, dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Fieke Hamers.
6: Goedemiddag. Nederland was niet voorbereid op een landelijke crisis. In de corona-enquêtecommissie is de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, Peter Jaap Albersberg, aan het woord. Volgens hem lagen er wel allerlei handboeken voor kleinere crisis, maar voor een landelijke crisis waren ze niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Volgens Albersberg ontbreekt ook de doorzettingsmacht bij één persoon. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan gemeenten niet dwingen om statushouders een huis te geven. Maar de vereniging gaat gemeenten er wel op aanspreken. Als je statushouders versneld huisvest, komt er ruimte in de asielzoekerscentra en wordt de druk op Ter Apel minder, zegt de VNG. Nog 280 gemeenten lopen achter op hun wettelijke taak en samen moeten ze voor juli nog ruim 12.000 mensen een huis geven. Op Schiphol is deze week een vrouw van 35 aangehouden. Die wordt verdacht van het voorbereiden van terroristische misdrijven van Islamitische Staat. Vandaag besloot de rechtercommissaris dat ze 2 weken langer vast blijft zitten. Volgens het OM reisde de vrouw uit Geleen naar het Syrische Raqqa, waar ze trouwde met een IS-strijder. Eerder werd ze in Turkije nog vrijgesproken van deelname aan IS, maar ze kan nog wel worden vervolgd voor het bevorderen van terrorisme. Ondanks de inzet van de VAR zijn er 21 foute beslissingen genomen van scheidsrechters afgelopen eredivisie-seizoen, heeft de KNVB bekendgemaakt. Het ging om fouten waar de videoscheidsrechter bevoegd was om in te grijpen. Bijvoorbeeld het wel of niet geven van een rode kaart of het toekennen van een strafschop. 84 keer werd een foute beslissing van een menselijke scheidsrechter voorkomen door de VAR. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is een mix van buien, opklaringen en een beetje zon bij een graad of 18.
5: En dan het verkeer gemeld door Flitsmeister op Joe. Op de A2 nog een vertraging tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging van 46 minuten. En de A9, dat is Amstelveen-Alkmaar, tussen Beverwijk en Heerhugowaard. Vertraging daar 52.
8: Dit is Joe met Joey van der Velde.
5: Ik zeg goedemiddag. Welkom bij de Vrijdagmiddag Boost. We staan al met 1 been staan we in het weekend. Om dat weekend een beetje te kickstarten. De laatste loodjes op kantoor wat draaglijker te maken. Geef ik je een uur lang alleen maar liedjes waar je een enorme energieboost van krijgt. Welke liedjes zijn dat? Mag jij bepalen. Ik heb helemaal niks heb ik staan voor de komende 60 minuten. Dus grijp de app van Joe uit je binnenzak en stuur me je favoriete artiest of je favoriete track. En dan ga ik die zo meteen draaien. Claudia, goedemiddag.
9: Hey, goedemiddag.
5: Goedemiddag! En welkom bij de Vrijdagmiddagboost. Claudia, we gaan een heerlijk weekend tegemoet.
9: Ja, zeker.
5: Wat ga je doen?
9: Ik ga even lekker naar het café en zo. Lekker zingen, dansen, alles.
5: Oké, okay, is dat gepland? Is dat karaoke? Of is het gewoon wat erop staat?
9: Nee,
5: jij mee?
9: Nee, gewoon. Dat gaat vanzelf wat meezingen. Van okay. Een paar drankjes op. Dan.
5: Ja, dat wil wel natuurlijk.
9: Ja. Ja.
5: Ik zag jouw verzoekje voor de vrijdagmiddagboost binnenkomen. Cindy Lauper?
9: Ja.
5: Ja. Ja. Waar word je girls. Zelf eigenlijk? Ja, girls, maar waar word je zelf heel vrolijk van?
9: Ja, gewoon lekker met de meiden zijn. Lekker weg, gezellig. En ja, dat.
5: Hoor ik daar toch weer kroeg en meezingen?
9: Ja, toch wel. Ja, voor de rest wel. Ja,
5: ja. Oké, okay. Ik ga hem draaien. Tot later.
9: Ja.

0: is verantwoordelijk voor dit liedje. Agda en de Munnik hoorde je bij Joe. En het regent zonnestralen in...
1: Dit is de Vrijdagmiddagboost. Joey van der Velde.
0: De Vrijdagmiddagboost, inderdaad. Hij stuurde een berichtje in de app van Joe. Het leuke is, dat kan je ook doen. Kost je helemaal niks als je de app hebt. Stuur me een bericht of je kan het ook altijd inspreken. Druk je op het microfoontje. Roep maar gewoon deze kant op van welk liedje je de meeste energie krijgt op deze vrijdagmiddag. Dus welke track geeft je echt een enorme boost? Mag ook alleen een artiest zijn, dan bedenk ik er zelf wel een liedje bij. Zometeen Journey. Eerst een hele goede middag voor Corrie.
2: Hallo.
0: Welkom bij de vrijdagmiddagboost. We gaan jouw live lied gaan we draaien. Buiten dat je er een dosis energie van krijgt, is dit ook volledig wie jij bent.
2: Nou, dit is mijn lijflied inderdaad, want ik bedoel, zo'n lied, daar word je vrolijk van. Je krijgt er energie van en het zegt een mooie boodschap. Ja. Je hebt altijd een nieuwe dag, je kan altijd opnieuw beginnen. Ja. Dat is je beste beentje voor.
0: Maar Corrie, heb je dan nooit een baaldag?
2: Tuurlijk. Maar als je dat opzet, dan scheelt het alweer wat, hè?
0: Ja.
2: Ja, nee, ja, tuurlijk heb je wel de baan. Want niemand zit altijd op een topje, hè? Dat kan ook niet. Want als je niet een beetje diep af en toe zit, weet je ook niet wat een topje is. Maar hiervan ga je gewoon hup naar het topje.
0: Oké, even als je deze dag dan een cijfer moet geven van 1 tot 10. Welk cijfer geef je deze dag?
2: Vandaag, nou, 7,5.
0: 7,5 vind ik dan weer zunig, Corrie.
2: Ja, ja, maar ja, het kan beter.
0: Nou, dan
2: maar
0: gaan we dit
2: liedje. Het liedje is nog niet geweest, hè?
0: Ik wil net zeggen, dan gaan we het liedje maar meteen draaien. Ja, het
2: wordt hartstikke fijn.
0: Top,
2: dankjewel.
0: Top om af naar een

want ik heb hier eigenlijk nooit echt over nagedacht. Maar die ene zin, just a city boy, born and raised in South Detroit, klopt dus van geen kanten. Nee, er is helemaal geen South Detroit. Als je ten zuiden van Detroit gaat, dan zit je direct in Canada. En dat is de stad Windsor. Geinig, geinig. Wist ik niet. Ja, het is de vrijdagmiddagboost. De vraag is, wat wil je horen? Grijp je telefoon en stuur me een berichtje in de app van Joe. Dat berichtje mag trouwens over van alles gaan. Dus als je geen liedje wil aanvragen, dan kan je ook gewoon vertellen hoe het gaat. Of waar je bent, of wat je aan het doen bent. Of misschien ook leuk, foto van je uitzicht sturen. Dat wat je ziet even naar me toe sturen. Marit stuurde net een bericht. Die is aan het aftellen naar het weekend. Nog een paar minuutjes en dan is ze klaar met werken. Zet hem op daar. Sander die zit aan een pilsje in zijn net aangelegde tuin. Heidi is ook druk bezig. Die is in huis aan het klussen. Alles aan het poetsen ook. Esmeralda die zit te genieten in de taxi. En ik zie ook echt heel veel luisteraars van Joe die in de file staan. Onder andere Sebastiaan, Piet, Alex, Marianne, Angelique. Sterkte daar. Langs de file op dit moment op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging daar 38 minuten over 11 kilometer.

0: tijdens de vrijdagmiddagkoers. Die trouwens volledig in jouw handen ligt als je er net bij bent. Het werkt als volgt. Ik draai alleen maar liedjes waar je enorm veel energie van krijgt, zo aan het begin van het weekend. Liedjes die door jou worden aangevraagd in de app van Joe, kan je dat doen door een berichtje te sturen. Door even wat in te typen. Of spreek het gewoon naar me in. Dan druk je heel makkelijk op het microfoontje. Het volgende liedje, daar hoef je niets voor te doen. Die hoor je over een minuut of vijf.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Hey, Remol!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer.

0: VSO.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride. Ontdek de voordelen van zachtwater op remonwateronthouders.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende blouses, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Ik wil als Dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
18: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
19: Nu bij Eyewees Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
20: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
0: weer van Weerplaza. Vandaag een mix van buien en opklaringen. Ook de zon piepte af en toe tussendoor. Het is 18 graden. Morgen begint dan droog met in het noorden en oosten geregeld de zon. Het wordt 17 tot 18 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Het is niet zo heel druk voor op deze vrijdagmiddag. Je krijgt alle vertraging van 30 minuten of langer. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging is daar 33 minuten. A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Averhoorn 41. En op de A12 dus Lunetten-Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn is de hoofdrijbaan. Daar een defect voertuig. Vertraging is 57 minuten. Dit is jou. 2 minuten over 4:30. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
15: Goedemiddag. Europese nieuwsbedrijven eisen 640 miljoen euro van Google. Een groep van ruim 20 nieuwsbedrijven heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding vanwege de technologie achter online advertenties bij Google. Die zou concurrentiebeperkend zijn, waardoor nieuwsbedrijven miljoenen mislopen aan advertentieinkomsten. Vorig jaar kreeg Google nog een miljardenboete van de Europese Commissie voor het schenden van concurrentieregels voor online advertenties. Voor de explosie op de Zuidas in Amsterdam afgelopen maand is een jongen van 16 opgepakt. Die explosie zou zijn gericht op een Amerikaanse bank die in het pand zit. De 16-jarige kwam in beeld bij een breder onderzoek, ook naar aanslagen bij synagogen in Amsterdam en Rotterdam. Eerder werd hierbij ook een jongen van 17 aangehouden. En een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum is een webshop gestart met kleding met een gouden helm erop. Dat meldt RTV Drenthe. Bij de kunstroof werden naast een eeuwenoude gouden helm ook 3 armbanden gestolen. Vandaag werd bekend dat hij samen met 2 andere daders 4 jaar de cel ingaat voor de roof.
22: Dit is Joe met Joey van der Velde.
0: En de vrijdagmiddagboost met zometeen de Jacksons, FR David.

0: favoriete vrijdagmiddagboost met Joey van der Velden.
1: En Words. Je mag in Words naar me toesturen in de Joe-app wat je het allerliefste wilt horen. Zometeen Faya Condios. Krijg ook een appje van Monique. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Welkom bij de vrijdagmiddagboost. We gaan een muzikale held van jou draaien.
2: Ja. Ja. Leuk, Michael Jackson.
1: Ja.
2: Tenminste, de Jacksons.
1: Ja, de Jacksons. Ja, maar jij bent echt een heel groot fan, hè?
2: Nou, heel groot fan. Ik heb meerdere muzikale helden. Maar Michael Jackson, ja, en eigenlijk nu dan de Jacksons... Ja, dat is er dan toch wel één van, hoor.
1: Ja, oh, ja, ja, heb je natuurlijk de film al gezien?
2: Ja, gelijk. Ja, heerlijk. Ja, ik ben niet meerdere keren geweest. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het nog wel in de planning, maar ja, tijd vliegt voorbij. Maar ja, dit is echt een film die ik gewoon vaker kan zien.
1: Ja, ja. Wat, doe even een korte recensie voor iedereen die er dan nog niet bij is geweest. Er is natuurlijk heel veel over die film gezegd, echt uit de naam besproken. Geef even een cijfer, wat was het hoogtepunt?
2: Oh ja, ik vond het echt een 9. Ja, en ik heb natuurlijk gehoord wat er allemaal over gezegd is. Mm. En het gaat echt om een kijkje in zijn jeugd, in hoe dat allemaal ontstaan is. En ook met name wat voor mij dan toch nog weer nieuw was, is dat dat hij continu bezig was met deuntjes, met dingetjes, met opschrijven, met post-its, met alle teksten rijmen, naar titels kijken. Ja, hij was daar gewoon, ik denk, ja, er is geen ander bijna. Ja. Zoals hij daarmee bezig was. En natuurlijk zijn broers ook. Want het was natuurlijk heel iets bijzonders wat er in die tijd zich afspeelde.
1: Ja.
2: Zo samen in dat gezin.
1: Ik denk dat iedereen die dit nu hoort, dat meteen dit weekend in de bioscoop zit. Als we hem niet gezien hebben.
2: Echt een aanrader. Ook als je niet fan bent van de Jacksons of Michael Jackson, je moet het gewoon gaan zien. Mijn kinderen zijn geweest.
1: Ja.
2: Een topper.
1: Een topper. We gaan de broers allemaal draaien.
2: Leuk.
1: Waarom dit liedje?
2: Een goede om het weekend in te boogieën natuurlijk.
1: Zeker.

0: Day. Ik ga het zo meteen weer proberen. Ik ga proberen het laatste woord te winnen. Dat spel gaan we, als het goed is, zo meteen samen spelen. Ik zeg als het goed is. Als je zo meteen een appje naar me stuurt. In de app van Joe. Het spel werkt als volgt. We krijgen een categorie van producer Sander. Hallo Sander.
1: Hey, goedemiddag.
0: Heb je al een categorie bedacht eigenlijk?
1: Ik kan al wel zeggen dat ik hem klaar heb staan. Ja, maar ik ga niet zeggen welke.
0: Oké, heel goed. Daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk woorden in die categorie te noemen. Degene die dan als laatste nog aan het woord is, binnen die 30 seconden, die wint. Leg ik het zo goed uit?
1: Perfect.
0: Oké. Nou, als je het luisteren denkt, ik wil dat spel zo meteen wel spelen. Het laatste woord. Stuur dan even het woord woord in de app van Joe. En dan spreek ik je zo over een kwartiertje na het nieuws met Fieke. Wat zit daarin?
2: Er zijn weer taken en celstraffen opgelegd voor relschoppers op het Malieveld.
0: En deze hoor je ook.
3: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Voordat ik hier manager...

0: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bij New York Pizza.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
7: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
12: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Pas je

0: Goedemiddag, dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Fieke Hamers.
1: Een nieuwe ronde veroordelingen rond de rellen op het Malieveld. Er zijn weer taak- en celstraffen uitgedeeld aan relschoppers die afgelopen september tekeer zijn gegaan. Dit keer ging het om 4 mannen. Eentje gaat 3 maanden de cel in voor het gooien van voorwerpen naar de politie. Een tweede man vernielde een politieauto en mag 1 maand zitten. En een ander krijgt een taakstraf van 200 uur. Een groep van ruim 20 nieuwsbedrijven heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van 640 miljoen euro vanwege de technologie achter online advertenties bij Google. Die zou een eigen advertentieplatforms voorrang geven, waardoor de nieuwsbedrijven miljoenen mislopen aan advertentieinkomsten. Vorig jaar kreeg Google een miljardenboete van de Europese Commissie voor het schenden van concurrentieregels voor online advertenties. De buitenlandse drone die vanochtend in Roemenië ontplofte, komt inderdaad uit Oekraïne. Dat is nu bevestigd. Het gaat om een zeedrone in de haven bij de Zwarte Zee. Volgens Oekraïne was die door invloed van Rusland uit koers geraakt. Daarna zou Roemenië zijn gewaarschuwd om slachtoffers te voorkomen. En net als hier in de studio kleurt het oranje. En de komende weken gebeurt dat overal. Voor die oranje versieringen komt de brandweer nu met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues. Maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is een mix van buien, opklaringen en zon bij een graad of 18. Morgen begint droog, maar daarna volgt ook weer regen.
0: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Het wordt langzaamaan drukker op de weg. Je krijgt alle vertragingen van 35 minuten of langer. Dat zijn er 3. Op de A7 tussen Zürich en Groningen, tussen Jouren en Tjallebert, daar vertraging van 55 minuten. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en Prins Alexander 42. En op de A29 was Berg op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel, vertraging daar 47 minuten. Zometeen het laatste woord. Jury spelleider is Sander. Hallo Sander.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Je hebt zometeen weer een categorie natuurlijk.
2: Zeker.
0: Je wilde net niks prijsgeven. Ga je nu wat prijsgeven over de categorie? Probeer een ene probeer een soort voorsprong te regelen.
2: Nee.
0: Nee?
2: Ik ga niks zeggen.
0: Serieus?
2: Echt waar.
3: Dit is Joe met Joey van der Velden.
0: Nou, zometeen dus het laatste woord. Wil je dat spelletje met me spelen in een nader te noemen categorie? Stuur dan het woord woord in de app van Joe. Joe. Zeg even.
2: Nee, ga ik niet doen. Nee. Wacht maar af.

0: laatste woord.
1: Eerst zeg ik goedemiddag tegen Jolanda Peters.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag. Hey, jij zit op dit moment in de camping.
2: Ja, klopt.
1: Je bent vakantie aan het vieren. Moet je niet te buiten zijn dan?
2: Nee, het is heel slecht buiten hier.
1: Ach, waar zit je?
2: In Hoenderlo.
1: En hoe slecht is slecht?
2: Het regent, dus dan ga ik niet buiten zitten.
1: Nee, dat begrijp ik inderdaad. Maar het is geen storm, de stoelen waaien niet voor de camper vandaan.
2: Nee, zo erg is het niet.
1: Oké. Nou, hier in Amsterdam, want wij zitten in Amsterdam, is het zonnetje, maar het houdt niet over, Jolanda.
2: Bij jullie is het ook bar en boos, denk ik.
1: Ja, bar en boos. Ja, dat zeg je goed inderdaad. Ja. Hoe fanatiek ben je eigenlijk met spelletjes?
2: Nou, ik best wel fanatiek. Ik speel elke dag wel spelletjes.
1: Oké, en wat als je verliest?
2: Ja, dan is het jammer.
1: Oh.
2: Dat zo is, ben ik dan ook wel weer.
1: Nee, maar Jolanda, dat is een lekkere, luchtige houding. Dat is misschien ook wel handig. Want ja, dit spel kan echt alle kanten op gaan. Ik heet je welkom bij het laatste woord. De vraag is, wie is er zometeen als laatste aan het woord? We gaan dit spel samen spelen. We krijgen een categorie van producer Sander. Hallo Sander.
3: Hallo.
1: Daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die nog als laatste aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Zo werkt het. Sander heeft ook een buzzer, als we wel de fouten gaan.
3: Zo klinkt hij.
1: Doe even. Ja, dat is goed. En je gaat ook een... Nou, dit is voor achter schermen. Je gaat alles goed opschrijven.
3: Ik ga alles goed opschrijven.
1: Gaat alles wel eens fout, Jolanda. Gaat alles fout.
2: We gaan ervoor.
1: Oké, we gaan ervoor. Jij gaat de categorie bekendmaken, Sander.
3: Yes.
1: Vergeet ik nog 1 ding te zeggen. Jolanda, jij mag zo meteen beginnen.
3: Ik wil verschillende automerken horen.
1: Automerken? Oh, daar weet ik al helemaal niks van, Jolanda. Oké, dan gaan we. 30 seconden gaan in.
2: Mercedes.
1: Peugeot.
2: Opel.
1: Renault.
2: Dacia.
1: Kia.
2: Ford.
1: Ferrari. Was dit er echt al zo snel?
3: Het ging zo goed. Jullie waren goed op dreef.
2: Ja, het ging ook heel goed.
3: Het was meer dan 3 seconden stil.
1: Ja, wat is dit voor snel, hondje? Wat is dit echt waar, Sander? Ja, nee, nou,
3: echt waar.
2: Het is lastig om met een vrouw automerken spelen.
1: Ja, Jolanda, ik ben er ook geen hout van, hoor. Ik heb een Kia, maar dat is ook echt alles wat ik van auto's weet. En dat
2: ja. Oh wel.
1: Jolanda,
2: dat heb ik geprobeerd.
1: Ja, thanks voor het meespelen. Goed daar in Hoenderlo, hè. Voor de...
2: Hartstikke goed, dankjewel.
1: Oké, dag.
2: Jo, fijne dag nog.
1: Doei. Vind je wel een beetje streng, Sander?
3: Ja, het gaat vaak fout, dus nu moet ik streng zijn.
1: Ah,
3: ja.
1: Kate Bush bij Joe.

zou je niks verbazen, maar dit was dus ook een hele grote hit in alle Spaanstalige landen. Enrique Iglesias bij Joe en Rhythm Divine. Alleen een grote hit, niet zoals je denkt. Enrique Iglesias spreekt natuurlijk een aardig woordje Spaans. Dus ja, kan hij het ook zingen? Hij nam speciaal voor de Spaanstalige landen ook een Spaanstalige versie op. Ritmo Total.

0: bij Joe en Never Ending Story. Ja, het WK komt er natuurlijk aan. Koen en Sander die bereiden zich daar gedegen op voor. Je kan je natuurlijk druk maken over de opstelling, de grasmat of misschien wel de tegenstander. Maar er is nog iets en ik ga je zo meteen laten horen hoe ze dat aanpakken na deze.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, tof jij even.
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook.

0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
8: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Het weer van Weerplaza. Vandaag een mix van buien en opklaringen. Maar ook af en toe de zon. Het is 18 graden. Morgen begint dan droog met in het noorden en oosten geregeld de zon. Het wordt 17 tot 19 graden. En dan het verkeer gemeld door Flitsmeister. Het is nog wel druk op de weg. Vertraging langer dan 30 minuten krijg je. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging is daar 31 minuten. A7 Zaanstad Horen tussen Purmerend Zuid en Averhoorn door een ongeval 39. En op de A7 Zurich Groningen tussen Jouren en Chalabert, daar is een onderzoek gaande. Vertraging daar, 33 minuten. 1 minuut over 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
10: Goedemiddag. Op Schiphol is deze week een vrouw van 35 aangehouden. Die wordt verdacht van het voorbereiden van terroristische misdrijven van Islamitische Staat. Vandaag besloot de rechter dat ze 2 weken langer vast blijft zitten. Volgens het OM reisde de vrouw uit Geleen naar het Syrische Raqqa, waar ze trouwde met een IS-strijder. NASA-astronauten aan boord van ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Er zit een luchtlek in de tunnel naar het woongedeelte van de astronauten. Tijdens de reparatie zaten ze in het ruimtevaartuig dat aan het station vastzit met hun ruimtepakken aan. Maar de werkzaamheden zijn nu gepauzeerd. Een eerste lek is gedicht. Het Russische deel van ISS heeft al langer te maken met scheuren en lekkages. En als je een klushuis koopt, kun je voor verrassingen komen te staan. Een stel uit het Gelderse Elspeet vond tijdens het slopen achter muren en in isolatiemateriaal flessen drank. Na een paar dagen staat de teller al op ruim 160 flessen. Sommige zijn wel 70 jaar oud en zelfs een paar honderd euro waard. Hoe de flessen daar komen en waarom het er zoveel zijn, is een raadsel.
9: Proost.
11: Dit is Joe met Joey van der Velden.
9: En zometeen Tavares, Heaven Must Be Missed.

0: zometeen Ten Sharp en You. De WK komt eraan, dat zal je niet ontgaan zijn. Koen en Sander die bereiden zich daar echt gedegen op voor. Kan je natuurlijk druk maken over de opstelling, de grasmat of de tegenstander. Maar er is nog iets en dat is natuurlijk de WK-gadget. Nou wilde ik zeggen, die heb je in alle kleuren en maten. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je hebt ze vooral in één kleur. En de keuze is reuze. En daarom wordt ze ook uitgetest door Sander. Zoals alleen Sander dat kan.
1: Nou, hij voelt zacht. Ik denk niet dat je in de buurt van een brand sigaretje moet komen. Want als je daarna kijkt, sta je meteen in de fik. Zoveel acrylisch te gebruiken. Ja, het is gewoon één bak kalender wat ik aan heb.
0: Ach, oh. Ik moet de vraag toch even stellen natuurlijk. Gisteren de WK-kamerjas. Nu is de vraag, gaat de Pilsjama van Heineken daaroverheen?
1: Absoluut niet.
0: Oh.
1: Sterker nog, ik sluit af met een woordgrap. De Pilsjama blijkt te zijn een pilsdrama.
0: Oh. De ochtendshow van Joe hoor je maandag om 6 uur weer met Koen en Sander. Heel veel lol en de beste muziek uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Tavares bij Joe.

sommige hits kosten echt maanden werk. Maar dat hoeft niet. Mick Jagger en David Bowie die bewezen dat in een paar uur door dit nummer te schrijven en ook de videoclip ervan te maken voor Live Aid. En dat haasklusje groeide uit tot een van de bekendste videoclips aller tijden. En het werd ook nog een enorme hit. Je hoorde Dancing in the Streets bij Joe, David Bowie en Mick Jagger. En dit is Roxette en The Look.

0: Bij Joe en de Luke. Ik ga zo meteen een liedje laten horen dat als wekker werd gebruikt voor een ruimtemissie. Ja, vlucht met een raket gaat natuurlijk altijd van start met zo'n enorme kickstart aan de onderkant, zo'n enorme vuurbal onder het toestel. Dit is een soort muzikale vuurbal die heel erg goed werkte voor de astronauten die toen meegingen. Ik ga je zo meteen allemaal laten horen na het nieuws met Fieke en deze ook. Ah, leuk!
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
7: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
22: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
26: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Dit is Joe. 6 uur exact. Ik zeg goedenavond. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedenavond. Statushouders in ons land zouden veel sneller aan het werk moeten gaan. Dat vindt minister Aartsen. Nu kan het pas een half jaar na een asielaanvraag. Door regels in het Europese migratiepact dat volgende week ingaat, wordt dat korter. Hij wil dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan hebben. Zo gaan we de personeelstekorten tegen, zegt hij. En het is ook beter voor de inburgering. Nederlanders onderschatten de gevaar van powerbanks en vapes in het vliegtuig, dat schrijft het AD. Gemiddeld krijgt de inspectie 1 à 2 keer per maand een melding van een powerbank of e-sigaret die aan boord oververhit raakt of vreemde geluiden maakt. De inspectie maakt zich zorgen dat veel Nederlanders niet weten dat powerbanks absoluut niet in de ruimbagage mogen. De Russische president Poetin ziet nog geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky af te spreken. Hij publiceerde gisteren een open brief met het verzoek om een afspraak. Volgens Poetin dient het alleen Oekraïne om nu af te spreken en een tijdelijk bestand af te kondigen. Laat de experts met oplossingen komen, dan kunnen we afspreken, zegt Poetin. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum is een webshop gestart met kleding met een gouden helm erop, meldt Dagblad van het Noorden. Bij de kunstroof werden naast een eeuwenoude gouden helm ook 3 armbanden gestolen. Vandaag werd bekend dat hij samen met 2 andere daders 4 jaar de cel ingaat voor de roof. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond kan vooral in het zuidoosten nog een bui vallen. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag meer regen en een graad of 18.
1: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, vertraging daar 26 minuten. A7 Zaanstad Horen tussen Purmerend Zuid en Averhoorn 30. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes, daar een defecte vrachtwagen. Vertraging is daar 20 minuten. En de A28, dat is Amersfoort Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht Science Park. Even kijken, daar is het gesloten in verband met bergings- en reddingswerkzaamheden. Vertraging is daar 43 minuten.
3: Dit is Joe met Joey van der Velde.
1: Met welk liedje zou je graag wakker willen worden? Wat is nou echt de ultieme wekker? Ik laat je zo meteen horen.

Bad Joe. Zometeen hoor je Billy Ocean. Eerst ga ik even muziek draaien die in de ruimte is geweest. De volgende track die werd in 2006 door de NASA gebruikt als wake-up call voor astronaut Atlantis commandant Christopher Ferguson tijdens de STS 1115. Dat is een ruimtemissie. Ja, ik heb er verstand van. Het werkt zo, astronauten die mogen bij elke missie een playlist samenstellen met muziek die echt heel goed voor ze werkt. Nou, dit was voor hem, was het echt de ultieme wekker. Dus hij heeft hem elke ochtend heeft hij hem gehoord. En zat ik opeens te denken, ja, zou muziek in de ruimte dan hetzelfde klinken als hier beneden? Met ja, al die gewichtsloosheid, geen zuurstof en sterren die tegen elkaar botsen. Het antwoord is, in de ruimte zelf niet, want geen lucht, dus geen trillingen. Maar binnen in de raket klinkt het gewoon exact hetzelfde. Gelukkig zou ik zeggen, want dit liedje moet je echt loopzuiver luisteren. Dit is Electric Light Orchestra bij Joe.

Show. Ja, dit vind ik echt een waanzinnig mooi verhaal. Bob Marley die hielp ooit een vriend op een zeer bijzondere manier. Zijn vriend Vincent die runde een gaarkeuken in een arme wijk van Kingston, waar hij dagelijks mensen van eten voorzag. Toen Bob No Woman No Cry uitbracht, zette hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn vriend Vincent als songwriter op de credits. Op papier leek hij dus de liedjeschrijver, terwijl hij eigenlijk helemaal geen muzikant was. Maar daardoor gingen de royalties van deze wereldhit ook naar Vincent toe, zodat hij zijn belangrijke sociale werk gewoon kon blijven doen, maar ook een centje verdiende. Want ja, alles wat Bob Marley maakt, dat is een hit. Dit is No Woman No Cry. Bij Joe.

0: 70s, 80s en 90s. Nathalie in Brooklia bij Joe en Thorn. Dit gebeurde gisteren hier bij Joe. Ja, er was iemand heel blij. Maar waarom? Dat ga ik je zo meteen vertellen na deze. Whitney Houston.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
5: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Kick it to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
14: Het weer van Weerplaza. Vandaag een mix van buien, opklaringen en zon. Het was 18 graden vandaag. Morgen begint droog met in het noorden en oosten geregeld zon. Het wordt 17 tot 18 graden. En dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alles langer dan 15 minuten. Dat zijn er nog 3 op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen de Lingenbrug en Waardenburg. Vertraging is daar 26 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 15 en op de A28, dat is Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht Science Park. Vertraging daardoor een ongeval. 32 minuten.
15: Dit is Joe met Joey van der Velden.
14: Ik zeg hallo. Zometeen de Dire Straits draaien. Zo, hallo, dat is fijn. Whitney Houston, eerst

0: zometeen hoor je Ace of Base en The Sign. Ja, het was de allereerste keer dat de Duo Alpha Battle werd gespeeld deze week. Oeh, wat was het spannend, hè, gisteren. Normaal gesproken speel je dat spel natuurlijk alleen. Krijg je één letter en moet je antwoorden geven uit steeds een andere categorie. Je hoort het elke middag bij Kai in de middagshow rond 16:45. Nu dus met twee spelers, maar de prijs was dan ook twee keer zo groot. En ja, wie ging er met de winst vandoor?
1: Linda en Josette! Een eerste reactie, Linda.
2: Ja, we zijn zo blij. We zitten helemaal elkaar te zwaaien hier, want we mochten niet bij elkaar staan, maar nee. Ik zie er wel.
1: Ja, goed zo, goed zo. Ja, leuk, dus zo meteen komt er een knuffel. Josette, wat gaan jullie doen met 2000 euro?
3: Ja, zeker. Ja,
1: vakantie. Vakantie, ja, dankjewel Linda. Ik had het met Josette afgelopen week ook, dat je vraag stelt als ze zegt ja, dat is goed.
0: Ja, wat waren ze blij. Linda en Josette die wonnen de hoofdprijs van 2000 euro van Joe en de Staatsloterij. Maandag is Sekai er natuurlijk gewoon weer dan met een reguliere solo alpha battle. Dus je hebt nog het hele weekend heb je om te oefenen. Iets in je huis met de letter S. Slaapkamer. Iets in je auto met de letter S. Stuur. Een nummer van Joe met de letter S. Sultans of Swing.

0: Martian Project bij Joe en Don't Anthony. Ik wens je een waanzinnig weekend toe. Wat je ook gaat doen, de muziek van Joe is bij je. En zometeen na 7 uur het beste uit de 70's met onder andere de Bee Gees. En Queen komt er ook aan.
1: Zometeen vanaf 7 uur.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
9: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
8: Dus, kom op, naar buiten.
9: Univé, daar plukt u de vruchten van.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Wat
12: een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
6: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Het lijkt erop dat er geen misbruik is geweest met persoonsgegevens die gestolen zijn bij de hack in Epe. Dat heeft de gemeente laten weten. Het datalek is niet opgeëist en er is ook niet om losgeld gevraagd. Verder zijn de gegevens online ook nergens teruggevonden. Bij de hack werd er informatie over vrijwel alle inwoners van Epe buitgemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om namen, adressen en kopieën van identiteitsbewijzen. Statushouders in ons land zouden veel sneller aan het werk moeten gaan. Dat vindt werkminister Aartsen. Die is bezig met een plan zodat asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen al na 3 maanden aan het werk kunnen gaan. Zo gaan we de personeelstekorten tegen en het is ook beter voor de inburgering. Het was even spannend vandaag aan boord van het ruimtestation ISS. Want daar zat een lek in de tunnel naar het woongedeelte van de astronauten. Terwijl dat gerepareerd werd, moest iedereen uit voorzorg schuilen en zich klaarmaken voor een eventuele evacuatie. Maar dat bleek niet nodig te zijn. Het eerste deel van de reparatie is goed gegaan. De werkzaamheden gaan later weer verder. En het Nederlands elftal is in Amerika begonnen aan hun eerste training voor het WK. Vooralsnog ziet het er daar allemaal goed uit. Dat vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Alle 26 spelers uit de Oranje selectie trainen mee. Iedereen is fit. Ook Jurriën Timber, die later aansloot vanwege de Champions League finale met Arsenal. Het is alleen wel heel erg heet. Oranje traint in de brandende zon, 31 graden.
8: De Nederlandse ploeg kwam gisteravond aan in New York. Ze blijven daar dan tot dinsdag voor hun trainingskamp. Zo kunnen ze alvast wennen aan het weer en het tijdsverschil. Volgende week zondag speelt Oranje hun eerste wedstrijd. Die is tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint droog en zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig. En het wordt dan maximaal 19 graden.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ook voordelig bij trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
9: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere variant.

0: Franse grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker! Op je boterham, wrap of cracker.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ik wil als dino!
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Bij Casemin Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Oranjefans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
15: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond. De politie gaat in de toekomst misschien verfkanonnen inzetten, bijvoorbeeld bij uit de hand gelopen demonstraties. Dat is dan hetzelfde als een waterkanon, maar dan gevuld met blauwe verf. Zo moeten relschoppers makkelijker opgespoord kunnen worden. Dat zegt justitieminister Van Wil bij RTL Nieuws.
17: Mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gaan van de site. Als zijnde, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
16: Wanneer ze dit precies in willen gaan zetten is nog niet bekend. Er moet eerst mee getest worden. De provincie Zeeland maakt zich zorgen om de campings in de omgeving. Volgens verschillende partijen veranderen die nu namelijk te vaak in vakantieparken. Dus moet er een plan komen om de verstening van campings tegen te gaan. Zodat er in de toekomst ook genoeg plek blijft voor stakerevents en kampeerplekken. De provincie gaat nu onderzoeken hoe ze hier afspraken over kunnen maken met de verschillende gemeentes. Het lichaam dat gisteren in het zuiden van Frankrijk werd gevonden is inderdaad van de vermiste Lihanna. Dat heeft het Franse OM bekendgemaakt. Het meisje van 11 verdween vorige week. Ze werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje van haar is opgepakt. En dan nog sport, want we lijken een stuk meer zin te hebben in het WK voetbal dit jaar. Dat is in ieder geval al te zien aan hoeveel poeltjes er worden gestart. We doen daar tijdens dit toernooi een stuk vaker aan mee. Verschillende poolorganisaties denken dat we dit jaar naar ongeveer 2 miljoen deelnemers gaan. Het WK voetbal begint volgende week. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint droog en zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig. En het wordt maximaal 19 graden.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu bij Dirk. Red Band Cola Twist. 89 cent. Verdraait lekker.
4: Nu met Club Karwei. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Zo klinkt de mooie de toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: 11!
11: GWC!
10: 11!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven!
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the Tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99. Kruidvat.

0: vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Jeetje! Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat. Dat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Adtap.
14: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
6: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
19: Dus kom op, naar buiten.
6: Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Voordat ik hier manager...

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De politie gaat in de toekomst misschien verfkanonnen inzetten, bijvoorbeeld bij uit de hand gelopen demonstraties. Dat is dan hetzelfde als een waterkanon, maar dan gevuld met blauwe verf. Zo moeten relschoppers makkelijker opgespoord kunnen worden. Dat zegt justitieminister Van Weel bij RTL Nieuws.
3: Mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg gaan van de site. Als zijnde, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
2: Wanneer ze dit precies in willen gaan zetten is nog niet bekend. Er moet eerst mee getest worden. Het lijkt erop dat er geen misbruik is gemaakt van de persoonsgegevens die gestolen zijn bij de hack in Epe. Dat heeft de gemeente laten weten. Het datalek is niet opgeëist en er is ook niet om losgeld gevraagd. Verder zijn de gegevens online ook nergens teruggevonden. Op het vliegveld van Kopenhagen is een man uit Nederland opgepakt omdat hij gezocht werd voor twee ernstige mishandelingen. Die gebeurden een paar jaar geleden in Denemarken. Een van de twee slachtoffers is na de mishandeling overleden. De man is een 28-jarige Nederlander die vanuit Ethiopië in Denemarken aankwam en blijft daar voorlopig vastzitten. En in de Johan Cruijff Arena is Harry Styles aan zijn laatste concert begonnen hier in Nederland. Wij zijn de plek waar hij als eerste langskomt tijdens deze tour. In totaal stond hij er 10 keer. En om de stad Amsterdam te bedanken heeft hij iets bijzonders bedacht. Bij verschillende koffietentjes kregen mensen vanmiddag een gratis drankje aangeboden. Allemaal op kosten van het team van Harry Styles. In totaal werden er honderden kopjes koffie uitgedeeld en de barista's mogen vanavond ook nog eens gratis naar het concert toe. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig. Het wordt dan maximaal 19 graden.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 18+ speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1

0: de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
3: We denken na over een koophuis.
4: Dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine, lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: En extra extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien, 600 gram. Voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
18: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Jij bent mijn kampioen.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Dit is jou.
25: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
26: Goedenavond.
0: Influencers promoten steeds vaker illegale nepkleding. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De FIOD ziet het vooral op TikTok en Instagram veel gebeuren. Er gaan dan filmpjes rond waarin influencers reclame maken voor namaakproducten. Deze tiener vertelt hoe ook zij daarin meeging.
1: Ik denk natuurlijk, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. Ja, dan denk je niet over na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
0: Maar dat promoten van nepproducten is hartstikke verboden. Het kan een boete van wel €20.000 opleveren. Er is kritiek op plannen van de overheid om een verfkanon in te gaan zetten bij uit de hand gelopen demonstraties. Op die manier zouden relschoppers makkelijker opgespoord kunnen worden, maar Amnesty International vindt dat te ver gaan. Met zo'n verfkanon kan je namelijk geen onderscheid meer maken tussen vreedzame demonstranten en mensen die zich echt misdragen. En het zou ook vernederend zijn. De provincie Zeeland maakt zich zorgen om de campings in de omgeving. Volgens verschillende politieke partijen veranderen die nu te vaak in vakantieparken. Er moet nu een plan komen om de verstening van campings tegen te gaan, zodat er in de toekomst ook nog genoeg plek overblijft voor staakervens en kampeerplekken. En het Eurovisie Songfestival is dit jaar behoorlijk wat kijkers kwijtgeraakt. Er keken maar liefst 35 miljoen minder mensen naar. Komt natuurlijk vooral omdat er ook een aantal landen minder meededen vanwege de deelname van Israël. Ook Nederland haakte daarom af. Hier in ons land zorgde dat al voor zo'n 3 miljoen minder kijkers. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig. Het wordt maximaal 19 graden.
25: Dit is het weekend van Joe.

0: plus speelbewust.
1: Ja.
2: Serieus?
1: 77.
2: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt

0: CrossFit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
14: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Groeno.
16: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
18: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
17: Dus kom op, naar buiten!
18: Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: er een voordelig pleistersplakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
2: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Hey Raymond! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Hola, collega.
19: Hey.
18: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
19: Mark?
18: En die prijzen.
19: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
18: Oeh, ja.
20: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen je ieder budget? Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Dit is jouw.
3: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. Influencers promoten steeds vaker illegale nepkleding. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Vooral op TikTok en Instagram gaan filmpjes rond waarin mensen reclame maken voor namaakproducten. Allemaal in ruil voor gratis spullen. Dat is te verleidelijk, vertellen ook deze jonge influencers.
5: Je wordt benaderd via DM. Ja, dan schrijven ze eigenlijk in grote hoofdletters gratis.
6: Gratis kleding voor een TikTok-video.
5: Ja, dat wil ik wel.
4: Maar dat kan je beter niet doen, want het promoten van nepproducten is hartstikke verboden. Het kan een boete van wel 20.000 euro kosten. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden. Dat meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers onwel door de hitte. Daarna kwam al gauw de oproep om geen marathon meer te houden in de maand mei. De organisatie hoopt de wedstrijd te kunnen verplaatsen naar half april. Of dat ook echt lukt, wordt over een paar weken duidelijk. Voor de kust van de Krim is vandaag een Turkse vissersboot aangevallen. Het schip is daarna gezonken. 1 iemand is om het leven gekomen, 4 anderen raakten gewond. Wie er achter die aanval zit, is nog onduidelijk. En een domper dan nog voor de Oranje-leeuwinnen, want zij hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland vanavond verloren. Het werd 3-2. Dat betekent dat Nederland de koppositie nu kwijt is. Dat is zonde, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Het is nu dus afwachten wat er bij de andere kwalificatiewedstrijden gaat gebeuren. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint de dag zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig en maximaal 19 graden.
3: Dit is het weekend van Joe.

je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag! Oranje.

0: toekomst cadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: 10 tenders alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan €8.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar €6,99.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma.

0: Deuro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Sneldertrekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ook voordelig bij Trekpleister, 1+1 gratis op alles van Nivea.
4: Shop de sale bij Zalando, bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
11: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Hij zou er in 2022 2 mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die 1 straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is het weekend van Joe.

0: Goeienacht. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

Goedenacht. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurt nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de